0: quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder werd op het schip de gevaarlijke Andes-variant van het virus vastgesteld. Daaraan zijn 3 mensen overleden. In Rotterdam zitten ruim 20 opvarenden in quarantaine. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag is het zonnig en tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 's Avonds draait de wind en koelt het af. En tot 12 het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
9: De nacht van J&D. J&D.

0: Draai je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99.
9: Mediamarkt.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99.
9: Mediamarkt.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Goedenacht, dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
14: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
12: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
15: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
16: Zo, Huubke hier.
17: Ja. Hey, jij had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
16: Ja.
17: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
16: 13 juni. Helmond!
17: Ja, jongen.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Is binnen 3 minuten geregeld.
21: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: 3 ingrediënten om je avond groots te maken.
0: Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Is binnen 3 minuten geregeld.
21: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: De nacht van JND. Oh-oh-oh.

gezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Hey, mannen.
9: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
10: gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu

0: Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Hey mannen.
5: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
6: gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Er woedt een grote brand in een loods in Zutphen. Daarbij is ook asbest vrijgekomen. De brandweer onderzoekt nu of die asbest ook in de rook zit en waar die neerkomt. De loods, die van een afvalverwerkingsbedrijf is, moet als verloren worden beschouwd. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea, dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Bij het strand van Scheveningen zijn gisternacht twee piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk heeft hun moeder ze achtergelaten nadat ze verstoord werden door een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht om aan te sterken. En het is nog onzeker of Lionel Messi naar het WK kan. Gisteren stapte hij bij een wedstrijd geblesseerd van het veld. Nu blijkt dat hij een overbelaste hamstring heeft. Hoe lang het herstel duurt, wordt niet gezegd. Argentinië maakt volgende week hun selectie bekend. Op 16 juni is de eerste wedstrijd tegen Algerije. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind naar het noorden en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
9: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet.
1: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
2: Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: het een tikje anders doet.
1: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
2: Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: De nacht van J&D.
5: J&D.

0: Pinksterdeals bij Carwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Carwei, maak het mooier.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
0: meer. Pinkster deals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
6: meer. Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker.

Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker.

minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op

0: je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast en Best in Best. JND-toernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
9: Dan gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis.
11: Oh.
10: Cuberta is er in ieder geval.

0: geval. Ga nu naar campina.nl en vind een boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Geno.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind een boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Afgestudeerde hbo'ers hebben weinig moeite om een baan te vinden, meldt de Telegraaf. 4 op de 5 kan meteen aan de slag. Vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg is het makkelijk om aangenomen te worden. Ook zijn hbo'ers het afgelopen jaar iets meer gaan verdienen. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. In Qatar praten de Amerikanen en Iraniërs ondertussen verder over het beëindigen van de oorlog. En in Dagblad Trouw staan meerdere rouwadvertenties voor klimaatactivist Marjan Minnesma, die vorige week overleed. Haar milieuorganisatie Urgenda noemt haar hun drijvende kracht en hun kompas. Ook haar familie en andere klimaatclubs hebben een rouwadvertentie geplaatst. Marjan Minnesma leed aan kanker, maar hield dat stil. Ze was 59. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
7: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear... en 100% uptime van Profile.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: De nacht van J&D.
0: J&D.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Goedenacht, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
6: Zo, Huubke hier.
7: Ja, hey, jij ook van zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
6: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
6: 13 juni. Helmond!
7: Ja, jongen.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
14: Hey mannen!
15: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
16: gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
19: Dit is niet normaal meer.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot.
14: Hey mannen!
15: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
16: gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
19: Dit is niet normaal meer.
3: Je weekend begint op vrijdag.

0: eerst op Radio JND. WhatsApp je favoriete verzoek door naar 085-760-9936. De JND Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian.

0: buurman.
1: Hé, hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
1: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer.

0: verbaast me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Wibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Wibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Wibra. Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy IT.

0: buurman.
1: Hé, hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
1: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer.

0: maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Er zijn steeds meer ziekmeldingen onder mensen die voor de gemeente werken. Afgelopen jaar zat 7% ziek thuis, dat is het hoogste aantal in 20 jaar. De stijging komt vooral doordat er meer langdurig verzuim is, bijvoorbeeld door een burn-out. Veel gemeenten hebben te maken met een hoge werkdruk door personeelstekort. De Belastingdienst is boos op PostNL en stapt naar marktwaakhond ACM. Volgens het FD wil de Belastingdienst een andere partij de blauwe enveloppen laten bezorgen, omdat PostNL straks niet meer de volgende dag bezorgt. PostNL zou daar volgens de Belastingdienst een stokje voor hebben gestoken, door kleinere concurrenten geen kans meer te laten maken. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Trainer Serena Wiegman kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten in het Nederlandse voetbal. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
4: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
9: vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
12: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
9: Vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
9: ANWB en gaan.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
12: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft,

0: Jeng en Day.
1: Laatste dag, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
0: René Gap, zing het voor ze.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Voordat ik hier manager

0: kan niet werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas... ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting... op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
0: Ik kan niet werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging... 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
10: De J&D.
11: J&D.
10: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar zie de winden. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Dit is Radio J&D.

0: een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: 15% korting en sketches tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Handig.

0: 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Ongeveer 140 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen was er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar was. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen is niet duidelijk. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea. Dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. En in het Engelse Gloucester wordt elk jaar een beroemde wedstrijd gehouden waarbij een kaas van een heuvel af wordt gerold en mensen er achteraan rennen. Dit jaar is die wedstrijd gewonnen door een Nederlander, Niels Wennemars, de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Als winnaar mocht hij de kaas mee naar huis nemen. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken worden 30 tot 32 graden.

0: soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.

0: Vrijblijvende offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
1: Met 10 jaar garantie.
3: Ah.
4: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
5: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: Amstel.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Wat opvalt is onder andere de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel 5 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En de A7 Den Oeverzaanstad voor Purmerend ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
6: Wie maakt elk project perfect?
5: Toppie!
6: Paintproject.
5: Meer info op paintproject.nl.
7: Goedemorgen!

0: Fideico Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Fideico.nl en neem contact op. Fideico Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Fideico.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
3: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
4: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
3: Smit dakbedekkingen, uitbest.
5: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
6: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander
5: biedt vakmanschap als geen ander.
7: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
8: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
9: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf.

0: Kijk, zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
6: JS Montage.
7: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in

0: Progress. Met dubbel S.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis is bang dat het zo uit de hand loopt in Ter Apel dat straks ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn. Door de drukte in het aanmeldcentrum worden nu alleenreizende mannen geweigerd. Die moeten dus ergens anders ondergebracht worden. De afgelopen dagen was dat in een congrescentrum in Groningen. Een nieuwe aansluiting op het stroomnet is vanaf begin juli niet zo makkelijk meer te krijgen. En daarom vragen veel mensen er nu nog snel een aan, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt vooral in het noorden van het land en in het zuidoosten. In de provincie Utrecht kun je vanaf juli zelfs fluiten naar een nieuwe laadpaalaansluiting. De grote brand bij een timmerbedrijf in Zutphen vannacht. Van een grote loods is niets meer over. Voor de brandweer viel er weinig meer te redden. Die probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast. Er is ook asbest vrijgekomen, maar de deeltjes zijn niet in de omgeving terechtgekomen. Een K-popband BTS heeft de American Music Award gewonnen voor Artiest van het Jaar. Die prijs gaat naar de artiest die de meeste stemmen van het publiek krijgt. BTS won ook een prijs voor hun single Swim. Die werd verkozen tot meest populaire zomerhit. De awardshow in Las Vegas werd geopend met een optreden van de Koreaanse popband. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en tropisch warm, 30 tot 32 graden. Het kan ook benauwd aanvoelen. Vanavond koelt het een beetje af. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits is op gang gekomen met inmiddels ruim 200 kilometer file al. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Kerkdriel 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam Europoort, daar is een ongeluk gebeurd voor afrit Briele. De rechter rijstrook is dicht, de vertraging 5 minuten. En A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
6: Ik zeg
7: binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
8: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
9: Kies je prachtmaat.
8: Prachtmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
8: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
10: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
11: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Oranje

0: Leiders een hele goede morgen.
1: Willem Bakker.
0: Daar zijn we weer. Het lange Pinksterweekend zit erop. Het is dinsdag, het is de 26e mei. Ik zeg een hele goede morgen. We trappen af met Samantha Steenwijk. Samen met Wolter Kroes slapen doen we 's nachts.

0: Een geweldige nieuwe single van Miss Montreal. Je hoorde Schuilen. En daarvoor draaiden wij Samantha Steenwijk samen met Wolter Kroes. Slapen doen we 's nachts. En dat samen vormde een begin van een nieuwe ochtendshow. De ochtendshow voor dinsdag de 26e mei.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Het betreft level 1678. Helemaal uitgesplitst, precies de cijfers. Is het de zesde jaargang. Nummer 220 van de JND Ochtendshow. Het lange Pinksterweekend zit erop. We hebben te kampen met een dinsdag die voelt als maandag. Maar je hebt één geluk. Het is geen maandag. Wel geteld zitten we een dag dichter alweer bij het weekend als het erover gaat. Nog meer positieve berichten. Komende donderdag is het Ballen Donderdag. En dat is overmorgen al. En we gaan vanaf donderdag, donderdag, vrijdag en zaterdag kaarten weggeven voor een geweldig evenement

op deze vraag zullen wij in de loop van deze ochtendshow een eerlijk antwoord hebben. We hebben fijne muziek voor je. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we uiteraard onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Dus kom erop als jij Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland wil laten weten dat je wakker wordt door Bakker. Schroom niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je vandaag op deze dinsdag, op deze derde Pinksterdag, allemaal sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd naar ons kunt luisteren. En in deze app zit ook een machtige communicatietool. Gebruik deze. En als je de app van J&D niet hebt, ja, dat is jammer, maar dan kun je altijd nog gebruik maken van de WhatsApp. 085 760 9936.

0: Nee, Schuurmans, al win ik 10 miljoen.
1: #JND staat aan.
0: En voor René Schuurmans kon je luisteren naar Jari Hellinger. Samen met Monique Smit, ben je verliefd? Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken, zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en of de WhatsApp. Pakken we eerst eventjes de hashtagjes bij de kladden. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe het als volgt, de #JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij het afgelopen half uur appjes onder andere op deze dinsdagochtend vanuit Hilvarenbeek. Baarle-Nassau, Sint-Oederode in Berghem wordt er ook geluisterd. In Nijnsel, Best, Gemert-Eersel, Halsteren en last but not least in Kerkdriel. Dan een berichtje van Patrick. Die wenst ons wederom een goedemorgen vanuit het Zeeuwse Tolen. JND staat hier kei en keihard aan. Ik luister via de DAB+. Nou, hartstikke goed, Patrick. Blijf lekker luisteren. Linda van Vliet uit Ossendrecht, die checkt in. Bepaalt dat het dinsdag is en dat het lange Pinksterweekend erop zit. Maar ze luistert altijd met heel veel plezier naar de JND Ochtendshow. Hashtag pakker, ik heb je gewin. En dan Mark Opborst, die is op deze maandagochtend bezig in de werkplaats van Leon Hartgers. Leon Hartgers kozijnen in Helmond. En we moeten van hem iemand eventjes de hartelijke groeten doen. Wij moeten groeten Bertje van Aartsen. En als het eventjes kan, moeten we iets van Marco Schout maken voor hem draaien.
2: Word jij wakker door bakker?

0: en nooit te veel betalen.
1: Gaan ze bij de vleuten halen?
0: 25.000 vierkante meter.
1: Goeie koppen aan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
0: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert...

0: aan de Handelsweg. Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehands auto.
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands.
3: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: JND Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits inmiddels alweer druk. Er staat bijna 350 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam Europoort. Voor Brielen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. De A16 bij daar richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tenslotte een ongeluk op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Dat ongeluk gebeurde bij Maden. De weg is zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou wel rekening met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Van de zaande toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
1: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
0: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: Rox.nl. Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: De J&D.
6: J&D.
5: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Zie de Winden. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Willem Bakker.

0: de kroeg. De bieber van de kroeg, Dorrie, samen met Mart Hoogkamer.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 7:30 geworden op deze dinsdagochtend, de 26e mei. Een hele goede morgen. Dit is de Radio JND Ochtendshow. En als we even vooruit gaan kijken, dan zien we dat het komende zondag de laatste dag is van de maand mei, de 31ste. En dan staat er iets bijzonders te gebeuren in Oorschot, in Hoeve 1827. Want dan gaat namelijk de fanmiddag plaatsvinden met Jan Biggel. Ja, dat is het meezingfeest van het jaar 2026. En daar moet je bij zijn. En wij gaan jou de gelegenheid geven, want vanaf komende donderdag gaan wij iedere ochtend setjes van 4 kaarten weggeven. Wat wil je nog meer? En jij kunt dus daar naartoe op kosten van ons. Het enige wat je moet doen is eventjes de naam van Jan doorsturen via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Gemakshalve dus eventjes Jantje Biggel appen naar de studio. En komende donderdag, vrijdag en zaterdag gaan wij bellen. En als wij jou bellen, dan moet jij de telefoon opnemen als Jan Biggel. Dus dan zeggen wij, hey, goedemorgen, je spreekt met Radio JND. En jij neemt de telefoon op als Jan Biggel dus. Makkelijker kunnen we het niet maken. Misschien wel moeilijker, maar dat doen we niet. Dus wil jij komende zondagmiddag naar de fanmiddag met Jan Biggel, dan moet je eventjes de naam Jan Biggel appen naar de studio via de app van JND en of de WhatsApp 085 760 9936.

0: Wesley Pons samen met Rieders Werns. Je hoorde hen met De Bruine Ogen en daarvoor John de Bever. Radio JND, de ochtendshow, op deze dinsdag, de 26e mei. Ja, we zijn misschien nog met z'n allen een beetje bij aan het komen van het afgelopen Pinksterweekend. De extra vrije dag waarvan we gisteren met z'n allen ruimschoots hebben mogen genieten. En ik heb even zitten kijken, de eerstvolgende feestdag dat we met z'n allen gezamenlijk vrij zijn, die is nog een behoorlijk stuk weg. Ruim 7 maanden, ik heb de dagen geteld. De eerstvolgende feestdag dat we met z'n allen collectief vrij zijn duurt precies op de kop af 213 dagen. Want over 213 dagen, dan is het eerste kerstdag. En over feestdagen gesproken, komende zondag gaat het plaatsvinden in Oorschot, Hoeve 1827. De fanmiddag met Jan Biggel, wil jij daar op onze kosten naartoe? Vanaf komende donderdag, overmorgen dus, gaan wij kaarten weggeven in setjes van 4. Het enige wat je moet doen om jezelf te kwalificeren, zodat je eventueel gebeld kan worden, is de naam van Jan Biggel even appen naar de studio. Dat kan via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. En ik waarschuw je alvast, word je komende donderdag of vrijdag en of zaterdag gebeld, neem de telefoon op als Jan Biggel. Anders gaan de kaarten aan je neus voorbij.
1: De JND Ochtendshow.

UB40 met Kingston Town. En met UB40 zijn wij aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow op deze dinsdagochtend, de 26e mei. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij je terug met uur nummer 2. En in dat tweede uur, sowieso omstreeks 8:45 natuurlijk, de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender, we hebben fijne muziek. Muziek die jou op deze dinsdag de sfeer brengt van de vrijdag. En we hebben onze inbox die wagenwijd voor jou open staat. Dus kom erop als je ons iets te melden hebt. Dat kan via de app van JND. En of de WhatsApp 085 760

verhuur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com.

0: bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
1: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: Ga voor scherpe tarieven naar
1: roelcontainernederland.nl. Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
1: metselprojecttilburg.nl.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Dit is Radio DND. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 8 uur.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het is onverantwoord om boswachters onbewapend naar een drugsdumping te sturen. Daarom wil de Tweede Kamer dat ze beter bewapend worden, meldt RTL. Boswachters zijn boa's en dus moeten ze een vuurwapen, een hond en een wapenstok krijgen, vindt de VVD. Die noemt het belachelijk dat ze nu moeten kiezen wat ze willen. Een aansluiting op het stroomnet wordt schaars vanaf begin juli. En daarom vragen mensen in het noorden en zuidoosten van het land nog snel een extra aansluiting aan, schrijft de Telegraaf. Ook voor huizen komt er een wachtlijst. En daarom zijn mensen bang dat ze zonder extra aansluiting straks geen warmtepomp of laadpaal kunnen nemen. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk wat er in Ter Apel gebeurt en is bang dat straks vrouwen en kinderen ook niet meer welkom zijn in het aanmeldcentrum. Nu is er al een stop voor alleenreizende mannen omdat het te vol is in Ter Apel. Zo moesten vannacht 140 asielzoekers slapen in een congrescentrum in Groningen. En het is voor het eerst duidelijk hoeveel een blessure kost van een topvoetballer. Onderzoekers van de UEFA hebben blessures van Champions League-spelers gekoppeld aan hun salarissen. En dan kom je uit op 1 tot 2 miljoen euro per maand. Opvallend is dat als er een nieuwe trainer komt, de kans op blessures toeneemt. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al 25 graden. Wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
6: JND Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt inmiddels weer hartstikke druk. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg zo'n 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. A15 Rotterdam Europoort. Bij Brielle gebeurde aan het begin van de ochtendspits al een ongeluk. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging nog een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug ook 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt tenslotte is de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
11: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
10: Maatwerk Sanitair.
11: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
12: Tegel eruit, bompje erin.
13: Ja, zo gaat ie goed.
14: En wat doen we met het tuinafval?
15: Container Nederland.
14: Oh ja.
16: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke

plekken in je gazon. Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.

0: Kijk in Elp Dakwerk, Verhoeven Dakwerk uit Tilburg.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Dommel 18 grill en bar.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

Sky met Rosie. En daarvoor Guido van der Graaf. En waarom nou niet? Dat samen vormt het begin van uur nummer 2 van de JND Ochtendshow. Op deze dinsdagochtend, die kalender technisch te boek staat als de 26e mei 2026. Een hele goede morgen. Hey, in dit uur van de ochtendshow omstreeks 9:15. Dan gaan we de leesbril wederom opzetten. En dan gaan we zien, lezen en beleven wat er gebeurd is op de dag van vandaag. De 26e mei dus, door de jaren heen als we het geschiedenisboek open gaan slaan. We hebben een verjaardagskalender. En hou het even in de gaten, hè. Komende zondag, dat is de 31e mei, dan vindt in Oorschot, in Hoeve 1827... de nu al legendarische vetmiddag plaats van Jan Biggel. Dat is het amazingfeest van dit jaar. Met diverse gastartiesten, leuke activiteiten. Een feest waar je echt bij moet zijn. En als je daar op onze kosten naartoe wil, dan kan dat. We gaan overmorgen, komende donderdag dus, vrijdag en zaterdag, iedere dag setjes van 4 kaarten weggeven. En het enige wat je nu moet doen is de naam van Jan Biggel appen naar de studio. Dat kan via de app van JND en of de WhatsApp. En komende donderdag, vrijdag of zaterdag, als je gebeld wordt door ons, de telefoon opnemen met Jan Biggel. Ja, en dan heb je 4 kaarten in de pocket. En dan mag je een feestje gaan bouwen. Komende zondagmiddag dus. Dus nogmaals, als jij naar Jan Biggel wil, naar de fanmiddag komende zondagmiddag, eventjes de naam van Jan Biggel appen naar de studio via de app van JND en op de WhatsApp. 085 760 9936.

0: Cross Amsterdam samen met Tabita en Kraantje Papi. Je hoorde het moment zonder jou.
1: We werpen een blik in de JND Inbox.
0: En daarvoor kon je luisteren naar Rutger van Barneveld. Vier het leven. Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken, zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en of de WhatsApp. Pak eerst eventjes de hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Dan een spatie en dan de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app deze eventjes door. Afgelopen half uur kregen we appjes. Onder andere vanuit het mooie Waalre. JND staat ook aan in Gemert, Eersel, Zonnebreugel, Den Bosch, Geldermalsen, Veldhoven. Een van de stoerste plaatsnamen van Brabant. Daar staat hij ook aan. Bizomortel. Verder Geert Ruidenberg in Hees, Teteringen. En last but not least, in het westen van de provincie Brabant, in Steenbergen. Staat JND ook kei en keihard aan. En dan Bertus, Jan Willem, Hogedoren en Gijs. Zijn naam is JKB Bouw en onderhoud bezig in Sint-Michielsgestel. Voor iedereen een hele fijne dinsdag en een goede werkweek. En draai je voor ons even iets van Milan Milano, als dat zou kunnen. We gaan eens even kijken hier of dat wij ruimte hebben in de playlist. Leonard van de Hoever uit Drunen, die is met werkmaat Timo Grijsbach onderweg naar Veen. We gaan daar de komende week eventjes een schilderklus voltooien, staat hier geschreven. En dan goedemorgen Bakkertje, wijven van de Hurk Elektro en Installatietechniek in Uden hebben de radio altijd afgestemd staan op Radio JND.
1: De JND Inbox.
0: En ze schrijven verder alles en iedereen die een andere zender wil,

0: 2008 in Zon. In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
1: Je maakt het top met Leidingshop.
0: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
1: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
2: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
1: Robby's Buitengewoon.
2: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
1: Robby's Buitengewoon.
2: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: Zo, Huubke hier.
4: Ja. Hey, had jij ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
3: Ja.
4: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
5: 13 juni.
3: Helmond!
4: Ja, jongen.
6: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
7: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste track

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt druk deze dinsdagochtend met ruim 600 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam over bijna 15 kilometer. De vertraging is een klein half uur. De A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maasbergen 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er ook ruim 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio J&D.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
7: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
7: Industrieweg 27 in Oorschot.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Odido.
3: Iedere werkdag...

Pascal Redeker met kwam het bier maar uit de badkamerkraan. En misschien spreek ik ook namens jou. En in ieder geval wel namens mezelf. Ik dank God op mijn blote knieën dat het niet het geval is. Dat het bier uit de badkamerkraan stroomt. Dan zou ik een acuut levenprobleem hebben, denk ik zo. Toch, een hele goede morgen. Dit is Radio JND. Het is iets na 8:30. Het laatste half uur van deze ochtendshow. Met strakjes de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. En we hebben de verjaardagskalender. En zoals je van ons gewend bent, gaan we op dit tijdstip eventjes wat tipjes van de sluier optillen. Betreffende deze jaren. Jarig vandaag een oud politica die ooit furore maakte als zwemster. En tevens ook tv-programma's maakte voor Max op NPO 1. Haar voornaam is Erika, maar hoe heet ze ook weer van achter? Ook is een van de zangeressen jarig die nog in leven is. Van Fleetwood Mac. Stevie heet ze van voren, maar hoe heet ze van achteren? Hey, Tubbs uit Miami Vice, ken je die nog? Dat was niet Don Johnson, maar dat was zijn donkere collega. En die is jarig vandaag, maar hoe oud zou die worden? En wat is zijn echte naam? En verder is er een donkere voetballer jarig die begin jaren 80 furore maakte. Bij Ajax. En bij de weekendquiz van Fred Oster was er een cavia naar hem vernoemd. Wie, oh wie, was deze voetballer? En hoe oud wordt hij vandaag? Je hoort het allemaal zo. Bij ons

De Drieërs uit Volendam inderdaad, met nieuwe muziek losvast. En de grote vraag is, zullen de Drieërs na de degradatie van Volendam afgelopen weekend aan de antidepressiva zitten? Ik kan je helaas geen antwoord geven. Waarop ik wel antwoord heb is, wat staat er geschreven op de bladzijde van vandaag betreffende het geschiedenisboek. En de bladzijde van vandaag, die heet 26 mei. Dan gaan we als eerste terug naar 1938. Toen vond op de datum van vandaag de allereerste uitzending plaats van de legendarische Avro-quiz hersengymnastiek. 1994, Michael Jackson trouwde toen met Lisa Marie Presley. Ja, inderdaad, dochter van Elvis Presley dus. En in 2009... In de nacht van 25 op 26 mei werden delen van België en Nederland getroffen door een van de allerzwaarste onweersfronten van de laatste jaren. Met hagelsteden van 10 centimeter in doorsnede en 4 tot 5 bliksemontladingen per seconde. Dat was dus in 2009. En in 2012, Loreen uit Zweden won toen het 57ste Eurovisie Songfestival met het lied Euphoria. 2012 was dat dus. Dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Daar komen we als eerste Erika Terpstra tegen. Oud-zwemster, politica namens de VVD. En ze heeft ook een tv-programma gemaakt. Een reisprogramma voor Max. Erika viert vandaag haar 83ste verjaardag. Stevie Nicks, legendarisch zangeres van Fleetwood Mac. 78 wordt ze. En Philip Michael Thomas, de acteur. Denk je bij jezelf van, wie was Philip Michael Thomas nou? Dat was Tubbs de Donkere in Miami Vice. De collega van Don Johnson, weet je wel. Hij viert vandaag zijn 77ste verjaardag. Simon Tahamata, legendarisch voetballer. Van Oranje, ook in het elftal van Ajax heeft hij dienst gedaan. En hij was in de tijden dat hij furore maakte zo bekend dat er zelfs een cavia naar hem vernoemd was in het Avro-tv-spelletje Weekendquiz met Fred Oster. Weet je dat nog? Simon Tahamata, hij is van 1956. Eventjes hoofdrekenen leert ons dat hij vandaag zijn 70ste verjaardag viert. En dan de laatste jarige op de verjaardagskalender. Het is een Amerikaans gitarist. Speelt vele andere instrumenten. En hij is ook niet onverdienstelijk zanger. Zijn naam is Lenny Kravitz. En deze Lenny Kravitz, hij viert vandaag zijn 62ste verjaardag.

It ain't over till it's over. Je hoorde Lenny Kravitz. En we hadden een hele goede reden. Een goede reden om Lenny Kravitz vandaag te draaien. Want hij is jarig. Hij viert op deze 26e mei zijn 62e verjaardag. En tot zover de ochtendshow. Het zit erop op deze dinsdagochtend. Zometeen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn zij er weer. Zij van die 3 uurtjes muziek. Voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. Zij van aan de slag. Tot 12 uur vanmiddag zullen zij actere présence geven. En vanmiddag aan het einde van jouw lange werkdag, jouw warme lange werkdag, dan is er enigszins verkoeling op de radio in de vorm van Erik Kerkhoff met de JND-merkshow vanaf 4 uur. En vanavond wordt het een gezellige boel tijdens de dinsdagavond van JND vanaf 8 uur. Want Marlane en Otto Lagevet zijn te gast bij Max en bij Johan. Vanaf 8 uur dus, de dinsdagavond van JND. En wat de ochtendshow betreft, bij Leven en Welzijn, zijn we er weer. Morgenochtend zullen we afspreken

0: Busters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Ja, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Anders aan de net toch gezet, zeker niet wijs. Begint er niet aan.
1: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
4: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
5: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
6: Ja, die Snoeijen-Luijten.
5: Die maken het.
4: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
5: Die maken het.
4: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
7: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Boswachters doen bijna hetzelfde werk als de politie, maar moeten nu kiezen of ze een hond of een wapen willen. Dat moet anders, vindt de Tweede Kamer, die ze een vuurwapen, wapenstok en een hond wil geven. Boswachters worden ook niet opgeroepen als iemand in het bos 112 belt, terwijl zij er wel veel sneller zijn dan de politie. Bij een grote brand in Zutphen is asbest vrijgekomen. Het spul kwam van een loods van een timmerbedrijf die helemaal werd verwoest. De asbestdeeltjes zijn alleen terechtgekomen op het bedrijfsterrein en worden vandaag weggehaald. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Een bizarre wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die eind jaren 70 in Ierland verdween, zou zijn opgedoken in Noord-Korea. Volgens de Telegraaf is ze mogelijk ontvoerd. Dat schijnt Noord-Korea wel vaker te doen. De vrouwen worden dan opgeleid tot spion. En voor Taylor Swift zijn de American Music Awards uitgelopen op een sof. Ze had de meeste nominaties, 8 stuks, maar ging met lege handen naar huis. K-popgroep BTS was de grote winnaar met 3 prijzen. Die waren voor Artiest van het Jaar, Beste Mannelijke Artiest en Beste Zomerhit met het nummer Swim. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aan het

0: einde van de ochtend is het al ruim 25 graden. Het wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
4: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
5: Ja, die Snoeien Luiten.
4: Die maken het.
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
4: Die maken het.
3: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: Truckspecialistbrabant.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Kijk nou, de Renelo!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste cement.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
0: Aan de slag.
6: Aan de slag.

0: Vrijblijvende offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
6: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag een dakkapel, in één dag.
8: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen. Schade?

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files van de ochtendspits worden korter, maar nog altijd bijna 300 kilometer file in totaal. Wat daarbij opvalt is onder andere de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelofarensveen, 7 kilometer met een klein kwartier oponthoud. Een ernstig ongeluk in België op de E19. De weg is daar ook dicht. Dat zorgt voor een omleiding in Nederland op de A16 al. Van Rotterdam naar Breda is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Richting Antwerpen volg Steenberg en Bergen op Zoom over de A59 en de A4. A27 bij Breda-Gorinchem, bij de brug bij Gorinchem nog een half uur oponthoud. En de A58 ten slotte Breda richting Bergen op Zoom, bij de Wouwse plantage ook een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, hou wel rekening met bijna drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
9: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
8: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Exrijd.
9: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
10: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NDI. In Spiraton en Extra.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weer, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
10: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
11: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: te groot of te klein voor Gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: gaat ermee naar buiten?
1: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Ondernemers, opgelet.
6: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: de slag. Bel met Henk 0495
1: 585957
0: of kijk op henk.jobs.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Goedemorgen!

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Wist jij dat van Paint Project?
2: Dat zijn toch die top skills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
2: Oh.
1: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paint
4: Check paintproject.nl.
5: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Schorrel in Noord-Holland staat een deel van de duinen in brand. De brandweer probeert vooral te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vannacht werd ook in IJmuiden een duinbrand gemeld. Daar heeft de brandweer uren naar gezocht, maar niks gevonden. De brandlucht die mensen roken zou uit Koog aan de Zaan zijn gekomen. De overheid heeft steeds minder zicht op de onderwereld, meldt de NOS. Uit een rapport zou blijken dat criminelen steeds meer invloed krijgen in de Nederlandse samenleving. Bij de overstromingen 3 jaar geleden in Limburg zouden criminelen ervoor gezorgd hebben dat horecazaken niet failliet gingen. Maar daar vroegen ze wel wat voor terug. In Tilburg is vannacht iemand doodgestoken in een huis. Er zijn 2 verdachten opgepakt, die waren daar ook. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar hulpverleners konden niks meer voor het slachtoffer doen. Wat er is gebeurd is onduidelijk. De omgeving van de woning is afgezet voor onderzoek. En in Waalre, Brabant, zijn 7 mensen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten werd aangereden door een vrachtwagen. Volgens Omroep Brabant hoefden ze niet naar het ziekenhuis, wel naar hun huisarts. De schade aan de bus is groot. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op zo'n 150 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Sliedrecht bijna een kwartier extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Dat heeft te maken met een ongeluk in België op de E19. Daar zijn meerdere voertuigen bij betrokken. En de berging gaat nog wel even duren. Dus de weg is voorlopig nog dicht. Omrijden kan via Bergen op Zoom over de omrijdingsroute over de A4. Dan de A50, Arnhem richting Os, voor Ravenstein 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkershaarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
7: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
7: Kies je Prachtmaat.
8: Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
8: De nieuwste trends.

0: Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
1: JS Montage.
3: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Aan de slag.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf.

0: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
1: Douche eruit, wat erin, ja zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
3: Containernederland.nl.
6: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Zoals daar zijn de A12, Arnhem ligt in de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. A15, Gorinchem-Rotterdam, voor Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, voor Rotterdam Centrum een kwartier vertraging. En tenslotte een omleiding, want in België, net over de grens bij Sint-Joppen het Goor, is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht en dat gaat ook nog wel even duren. Vanaf knooppunt Klaverpolder is er een omleiding ingesteld. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom over de A4-route en in België dan de A12 nemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
12: Tweedehands auto.
11: Hallo, met wie?
13: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
11: Oké, komt-ie.
13: GTI tweedehands.
11: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De nieuwe J&D-app.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Huubke hier.
1: Ja. Hey, heb jij ook veel zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni.
0: Helmond!
1: Ja, jongen.
3: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
3: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
1: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors.

0: Sterk in elk dakwerk. Verhoeven Dakwerk uit Tilburg.
1: Ja, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Anders aan de nou toch gezet zeker niet was. Begint er niet aan.
1: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
3: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Dit is Radio DND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
3: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In de Vlaamse plaats Buggenhout onder Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen toen een schoolbusje werd aangereden door een trein. Of er kinderen bij de slachtoffers zitten is niet duidelijk. Het busje zou de spoorwegovergang zijn opgereden toen de slagbomen naar beneden waren. Hoe dat kon is een raadsel. Defensie stopt voorlopig met oefenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Het gaat dan om oefeningen waarbij explosieven worden gebruikt. Reden is dat het risico op natuurbranden groter is geworden. Door de droogte is dat verhoogd naar fase 2. Fase 1 is normaal. In Gelderland ging het eind vorige maand nog mis bij het harde. In maart werden de computers van Ajax gehackt en de politie heeft niemand gepakt die daarachter zou zitten. Het is een man uit Buren in Gelderland. Door de hack konden seizoenkaarten worden gestolen. Ook was te zien wie er een stadionverbod heeft en kon dat verbod zelfs verwijderd worden. En een deel van de duinen in het Noord-Hollandse Schorrel stond vanmorgen in brand. Door de warmte en droogte ging de brandweer er met veel wagens op af om te voorkomen dat het vuur zou uitbreiden. Maar het bleek te gaan om een klein brandje dat snel onder controle was, meldt regiozender NH. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Femmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
7: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
8: Als u

0: het toch?
1: Stef?
0: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
0: Jerry, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Hey mannen!
4: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Aan de slag.

0: dagspecialistbrabant.nl.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten.

Dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hoogeloon.
3: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-Mondzorg.nl.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Dommel 18.
7: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
8: Dommel 18, grill en bar.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: JND Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertragingen nog op de A7 Groningen richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten op onthoud. Ook op de A12 wordt bij de grens gecontroleerd. Daar richting Duitsland 20 minuten extra reistijd. En in België is een ernstig ongeluk gebeurd op de E19 bij Sint-Job in het Goor. Richting Antwerpen is dit het geval. De weg is ook dicht. Vanaf Nederland kun je beter omrijden via Bergen op Zoom. Dat is de A4-route en vervolgens de A12 in België nemen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
15: En nooit te veel betalen.
14: Gaan ze bij de vleut halen.
15: 25.000 vierkante meter.
14: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
15: De slimme vakman begint zijn bouw bij de vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best.
11: Of kom naar devleut.com.
16: Bestel nu ook eenvoudig online.
17: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
7: Dit is niet normaal meer.
8: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
9: Jouw Nederlandse dag start hier.
8: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
9: Iedere werkdag van 7 tot 9.
8: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
10: Willem met de Ochtendshow.
9: Werkdag van 7 tot 9.
8: Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
8: Aan de slag.

0: vervangend vervoer. Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf, Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.

0: je thuis.
1: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Een dodelijk ongeluk in België met een schoolbusje. In het Vlaamse Buggenhout reed een trein vol op een minibusje waarin 7 kinderen en 2 volwassenen zaten. Er zijn zeker 4 doden gevallen, onder wie 2 kinderen. Het busje was de spoorwegovergang opgereden terwijl de slagbomen dicht waren. De 100 mensen in de trein raakten niet gewond. Een pakket aan maatregelen om meer personeel te krijgen in de kinderopvang heeft nog niks uitgehaald. Er is nog steeds een tekort en dat blijft maar oplopen. Volgens minister Aartsen zijn er wel medewerkers bijgekomen en zijn de wachtlijsten in de kinderopvang verkort, maar er moeten nog steeds 7000 medewerkers bij. In sommige delen van het land is het nu zo droog dat Defensie er voorlopig niet meer oefent met explosieven. In Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Eind vorige maand vlogen stukken bos en hei in brand bij oefenterreinen in onder meer Gelderland en Brabant. En de glazen koets van Prinsjesdag bestaat 200 jaar en die is deze zomer te bezichtigen. De koninklijke stallen op Paleis Noordeinde gaan dan namelijk weer open voor publiek. Er is ook een tentoonstelling over het militaire huis te zien. Dat is de oudste dienst van het koninklijk huis die onder andere Prinsjesdag begeleidt. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee is minder warm met 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. Veel oponthoud ook bij de grens op de A12. Vanuit Arnhem daar 7 kilometer file met een half uur vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Uitgeest gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een kwartier. En een omleiding op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Klaverpolder is een omleiding ingesteld, want net over de grens op de E19 in België is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omrijden kan via Bergen op Zoom over de route van de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
5: Grintkeizer.nl.
4: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
6: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
7: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
8: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 486 0333.

0: Tunde Jan.
1: Ja, maar ik geef een heel school feest bij Brabantland Catering.
0: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
7: Ja, die Snoeijen-Luijten.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij

0: dat was best wel weer gezellig, toch?
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
4: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
5: Ja, die Snoeijen-Luijten.
4: Die maken het.
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
4: Die maken het.
3: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
5: Kijk nou, daar hebben we Lau.
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
6: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
7: Lemmenvloeren.nl. Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: J&D Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstoken dicht. De vertraging is een kwartier. De A12 voor Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten op onthoud. Dan een wegafsluiting in België. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd op de E19 bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook dicht. In Nederland is een omrijroute ingesteld vanaf knooppunt Klaverpolder. Dat is via Bergen op Zoom. Dat is de A4 route. En tenslotte valt nog op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de Duitse grens 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
13: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
12: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
14: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
15: Smit dakbedekkingen, I best.
16: Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
17: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
18: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
19: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
18: Vandaag een dakkapel, in één dag.
20: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
21: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
22: Ook bij je thuis.
23: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
24: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
4: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
5: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
3: Container Nederland.nl.
6: Holy moly!
7: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
8: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
7: En altijd met hoog rendementsglas.
9: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
7: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
10: De Salamander.
11: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking.

0: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
1: Hier maakt elk project perfect.
0: Toppie!
1: Paintproject.
0: Meer info op paintproject.nl.
2: Goedemorgen!

0: voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Dit is
10: Radio JND.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 1 uur.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn zeker 4 doden gevallen nadat een trein op een schoolbusje was gebotst in het Vlaamse Buggenhout onder Antwerpen. 2 van hen waren middelbare scholieren van 15 en 12 jaar. De 2 andere slachtoffers waren de chauffeur en een begeleider. Het busje reed een spoorwegovergang op terwijl de spoorbomen gesloten waren. De AOW-leeftijd blijft zoals die nu is. Het plan van het kabinet om die te verhogen is ingetrokken. Vanaf 2033 zou de leeftijd sneller stijgen om de AOW betaalbaar te houden. Onder meer de vakbonden waren daar fel op tegen en dreigden met stakingen. Volgens RTL trekt het kabinet het plan in als een gebaar naar de bonden. DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Aarts heeft dat verboden na onderzoek naar het bedrijf. Er zouden risico's voor de bevolking zijn als DigiD in Amerikaanse handen komt. Wat die risico's zijn, is niet bekend. Een meerderheid van de Kamer was ook al tegen de overname. En afgelopen zaterdag bezetten actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal. En de NS wil de schade daarvan verhalen op de demonstranten. En ook de schade van een pro-Palestijnse demonstratie een week geleden op Den Haag CS. In beide gevallen lag het treinverkeer een tijd stil. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee is het 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen wordt iets koeler. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 20 minuten oponthoud. De A16 Breda Rotterdam richting Breda. Daar is bij knooppunt Klaverpolder een omleiding ingesteld. Want op de E19, dat is net over de grens in België, is een ernstig ongeluk gebeurd bij Sint-Joppen het Goor. De weg is voorlopig ook nog helemaal dicht. Omleiden kan dus via Bergen op Zoom over de A4. En verder valt nog op de A37 Hogeveen richting Duitsland. Daar bij de grenscontroles bijna een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
14: Hallo!

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je

0: specialistbrabant.nl. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 585957.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
3: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
4: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
5: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: Schade.

0: 20% korting op Tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Zo, Huubke hier.
3: Ja.
2: Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
3: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni.
2: Helmond! Ja, jongen.
5: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven

0: tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. En dat heeft met name te maken met grenscontroles. Op de beginnende A12, Arnhem richting Duitsland, bij de grens daar een kleine 10 minuten vertraging. A76, Geleen richting Aken, daar een kwartier oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, dat is de A16. Van Rotterdam naar Breda is namelijk een omleiding ingesteld door een ongeluk op de E19 in België, bij Sint-Job in het Goor. Dat is een ernstig ongeluk, de weg is ook voorlopig dicht. Omrijden kan via knooppunt Klaverpolder over de A4 via Bergen op Zoom en dan in België de A12 kiezen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Als u een topmerk auto rijdt, zoals

0: aan de Handelsweg. Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
0: En Jack.

0: mee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: De J&D.
6: J&D.
5: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Dit is Radio J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
6: Tweedehands auto!
5: Hallo, met wie?
7: Hoi, met mij! Heb je niet wat snelles?
5: Oké, komt-ie.
7: GTI, tweedehands!
5: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Sterk in elk dakwerk. Verhoeven Dakwerk uit Tilburg.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: even stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Dit is
1: Radio JND.
2: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
1: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet had plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, maar dat gaat niet meer door, melden diverse media. Er was veel kritiek op het plan, onder meer van de bonden. En door het plan in te trekken wil het kabinet ze tevreden houden. Er moet namelijk nog een akkoord gesloten worden over de sociale zekerheid. In België wordt geschokt gereageerd op het schoolbusongeluk waarbij 4 doden vielen. Het busje werd op een spoorwegovergang geramd door een trein. Premier Bart de Wever heeft het over een afschuwelijk ongeval. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat haar hart brak. Europa rouwt mee met België. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht bij Dordrecht had kinderporno op zijn computer. Maar dat heeft iemand naar hem opgestuurd, zegt hij. Hij wordt ook verdacht van seksueel misbruik van een jonge man. Daar zegt hij geen enkele herinnering aan te hebben, dus dat het niet is gebeurd. En het Rode Kruis gaat extra tenten neerzetten bij het opvangcentrum in Ter Apel. Er staan zo'n 100 mensen buiten te wachten omdat de opvang vol is. Maar het COA doet volgens het Rode Kruis niks om ze te beschermen tegen de brandende zon. Het gaat om open tenten die niet bedoeld zijn om in te slapen. Er is ook water en zonnebrand. Het weer van Weer Online? Het is de warmste 26 mei sinds het wordt bijgehouden. Op veel plaatsen is het tropisch warm met lokaal 33 graden. Aan zee is het 27 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt iets koeler. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files op een aantal plekken flink wat vertraging. Onder andere om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Valkenswaard staat een auto in brand. Een rijstrook is dicht, de vertraging is ruim een half uur. Dan een omleiding. De A16 Rotterdam-Breda vanaf knooppunt Klaverpolder is er een omleiding ingesteld. En dat heeft alles te maken met een ernstig ongeluk op de E19 in België. Dat gebeurde net over de grens bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omleiding kan via Bergen op Zoom over de A4 en vervolgens de A12 in België. Dan de A20, Hoek van Holland-Gouda. Daar is tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Ook hier is de vertraging ruim een half uur. En tenslotte geldt dat ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar zelfs dicht. Er staat al 5 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
6: Ja, het is er dan toch van gekomen.
7: Welk?
6: Ik ga trouwen.
7: Van de zaande net, toch is het zeker niet was. Begint er niet aan.
6: Ja, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
7: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
8: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
9: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
10: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
9: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
11: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
12: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: relatie.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Jouw Nederlandse dag.

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.

0: elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je voor de grens bijna een half uur tijdverlies door controles. Op de A76 vanuit Geleen is de vertraging voor de Duitse grens ook een kwartier. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag sta je bij Gouda 10 minuten in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag. Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
5: Robby's Buitengewoon.
4: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
5: Robby's Buitengewoon.
4: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
6: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Je weekend begint op vrijdag. Bij J&D. Met de J&D.
5: Verzoek vrijdagavond.
4: Met 8 uur kruid.
6: Het weekend beginnen we op vrijdag. Samen hier op J&D.
4: Jij bepaalt de playlist op Radio J&D.
6: WhatsApp je favoriete verzoek door naar 085-760-9936.
4: De J&D Verzoek vrijdagavond.
6: Vrijdagavond van 8 tot 11.
5: Radio J&D.
6: Radio J&D.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Dit is Radio J&D.

0: in de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Bokstol.nl.
1: Tegel eruit, boompje erin.
2: Ja, zo gaat die goed.
3: En wat doen we met het tuinafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
5: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
6: Container.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.

0: je thuis.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Een man die bijna 25 jaar geleden een student doodschoot na een ruzie over een wasmachine is vrijgelaten. Hij kreeg er 20 jaar cel en tbs voor, maar is volgens experts nooit meer agressief geweest. De rechter begrijpt dat het voor nabestaanden moeilijk is, maar dat de rechtbank zich niet door die emoties kan en mag laten leiden. De Belgische politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de aanrijding tussen een busje met schoolkinderen en een trein. Dat was in Buggenhout onder Antwerpen. Twee kinderen, de chauffeur en een begeleider kwamen om. De machinist remde nog toen het busje het spoor overstak, maar botste er met 90 km per uur op. Asielzoekers krijgen over 2,5 week te maken met strengere regels. De Eerste Kamer is namelijk akkoord met het Europese Migratiepact. Vluchtelingen krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer en de tijdelijke vergunning gaat van 5 naar 3 jaar. Ook het laten overkomen van familie wordt moeilijker. Er waren veel protesten tegen en het kabinet heeft geluisterd. Het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen is van tafel, melden verschillende media. Vanaf 2033 zou die net zo snel stijgen als de levensverwachting. De vakbonden dreigden met de grote stakingen en het kabinet is om. Er wordt eerst gepraat over andere zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden tot gemiddeld 24 in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat bijna 200 kilometer file. Wat opvalt zijn de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem sta je daardoor een half uur in de file tussen Duiven en de Duitse grens. Ook in het noorden en zuiden van het land.

0: richting Noord door een pechgeval. En op de A12 bij Arnhem is een ongeluk gebeurd. Van de Duitse grens naar Utrecht sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht veroorzaakt een half uur vertraging tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Het verkeer kan er alleen via de af- en oprit langs. Bij de Westerschelde-tunnel staat een pechgeval in de N62 richting het zuiden. De tunnel is nu dicht. En op de A67 van Eindhoven naar Venlo sta je 10 minuten in de file tussen Asten en Liesel door een bermbrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
4: Ja, die Snoeijen-Luijten.
2: Die maken het.
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
5: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
6: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
7: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.

0: Vrijblijvende offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederland.

Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

0: Het is er dan toch van gekomen.
1: Welk?
0: Ik ga trouwen.
1: Van de zaande na toch gezet, zeker niet waas. Begint er niet aan.
0: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
1: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Hallo, waar gaan we heen?

0: Kennemerland.nl.
1: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan meer files dan gebruikelijk op dit tijdstip. Wat opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos is de rijbaan dicht na een ongeluk en de vertraging is ruim een half uur. Je kunt er alleen via de af- en oprit langs. Omrijden kan ook. Richting Utrecht door Nijmegen aan te houden over de A15 en dan de A2. Verder staat er file op de A67 van Eindhoven naar Venlo tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop door een pechgeval. De vertraging is 10 minuten. Op de A59 naar Den Bosch is bij Made een ongeluk gebeurd. Het oponthoud is een kwartier. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging, onder meer op de A1 vanuit Hengelo en de A12 vanuit Arnhem. Op beide wegen is het oponthoud een kwartier. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat een lange file tussen knooppunt Velzen en Akersloot. Vertraging is 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Ben jij over je vloer aan het matten?
8: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
9: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
10: Lemmenvloeren.nl.
11: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
12: De interieurontwerpers van
13: Snoeien Luiten.
12: Die maken het.
11: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
12: Die maken het.
11: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
13: Kijk nou, daar hebben we Lau.
14: Die gaat weer een vloertje leggen.
15: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
16: 0626-222-498.
17: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-Mondzorg.nl.
13: Kijk nou, daar hebben we Lau!
15: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
18: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
19: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
4: De JND.
6: JND.
4: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de JND Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Zie de Winden. Met JND-DJ Lucas van Kessel. De JND Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: Dit is Radio JND.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
1: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen.
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
6: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
7: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
8: Bedrijf of personenauto?
9: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
9: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
9: Industrieweg 27 in Oorschot.
10: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
11: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga.
10: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Dit is
14: Radio DND.
10: Elke dag.
14: Jouw Nederlandse dag.
10: Bij J&D hoor je thuis.
14: 4 uur.
15: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan in de huidige vorm niet door, zegt minister Velbrief. Vakbonden zijn boos over kabinetsplannen om in te grijpen in de WW, de WIA en de AOW. Die moeten miljarden opleveren, maar de minister wil daar eerst verder over praten met de bonden. Die staan daarvoor open. Nederland wil praten met de Russische ambassadeur na de heftige aanvallen op Kiev afgelopen dagen. Er raakten tientallen woningen en scholen beschadigd, onder meer door een moderne Russische raket die bijna niet uit de lucht te halen is. Rusland zegt dat het om een

0: De politie in Brabant heeft opnieuw tieners opgepakt voor allerlei incidenten in de plaats Eersel. De verdachten zijn 13, 14 en 15 jaar. Vorige maand werden al 6 minderjarigen aangehouden. Volgens de politie zorgen de jongeren al langere tijd voor overlast. Ze zouden bijvoorbeeld 1 of meerdere mensen hebben mishandeld. En een tegenvaller voor tennisser Tellen Griekspoor. Hij ligt er in de eerste ronde al uit op Roland Garros in Parijs. In een 4 uur durende uitputtingsslag verloor hij van een Italiaan. Dat gaat hem waarschijnlijk plekken kosten op de wereldranglijst. Op de Australian Open haalde hij de tweede ronde ook niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt er koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staan een paar lange files, vooral op de A9 in Noord-Holland. Van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot een uur vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht sta je ook ruim een uur in de file na een aanrijding. Het staat vast tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Omrijden kan ook via knooppunt Del over de A15 en de A2. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de grens 20 minuten tijdverlies. En de A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Made weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo, Huubkier.
1: Ja. Hey, had jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond. Ja, jongen.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
4: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
3: Vandaag een dakkapel. In één dag.
5: Ja,

0: vloertafels, schoorsteenkappen, De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44.

0: Nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Dinsdag 26 mei, de dag van de energiegemeenschap. Hey, heb je genoten van het fijne Pinksterweekend?

0: Lotje.
1: Radio JND. Erik Kerkhof.
0: Ja, lekker zeg in de middagshow van Radio JND. Het is dinsdag, het voelt als een maandag. Ik weet precies wat je bedoelt, maar gisteren hadden wij de JND Top 500 met Kali van Django Wagner, zomaar op nummer 1. Wat een leuke lijst. Hé, hey, dat doen we volgend jaar gewoon weer over, hè? Dus onthoud dat maar vast. Ik kijk even vandaag in de krantenkoppen van 26 mei 1994, 2010 en 2024. We hebben wel beroemde verjaardagen, maar vooral de hits zoals je die gewend bent op Radio JND. Zoals de nieuwe van de 3J's.
1: Radio JND, Erik Kerkhof.

0: dacht veel van weg zo, hè?
1: Ja, je hoeft tegenwoordig niet ver weg om een beetje het Ibiza-gevoel te hebben, toch? Man, man, man, wat de temperatuur. En ik hoor je denken van, nou, het is wel langzaam maar zeker genoeg geweest. Hey, tot de nieuwe zesde middagshow van Radio JND met Peter Beense. Dat even.

0: gehad.
1: De nieuwe single van Maxime Vroge, de zoon van inderdaad. Dit is Liefde op Radio JND, jouw Nederlandse dag. Wil je alles over ons weten? Of wil je bijvoorbeeld al, ja, je hoofd staat er nog niet naar, tickets scoren voor het JND Winterfestival? Check jndwinterfestival.nl. Een oudje van...

nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: naar Slegers, officieel dealer van NDI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
1: Zelfs de prijs ligt goed.
0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: Wist jij dat van Paint Project?
3: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
2: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
1: Wie maakt elk project perfect?
2: Toppie!
1: Paint
4: Check paintproject.nl.
5: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
6: Kijk voor vacatures op
1: metselprojecttilburg.nl.
7: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
8: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
1: JS Montage.
9: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
10: Bel even met Henk.
11: Ja, bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
10: 585957.
11: Of kijk op henk.jobs.
12: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: JND Verkeer.
18: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al heel druk. Er staat zo'n 600 kilometer file. De A2 doe je er 20 minuten langer over van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En ook op de A15 heb je 20 minuten oponthoud van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. Er staat ook file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Ook daar heb je 20 minuten tijdverlies tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. De A28 van Groningen naar Amersfoort sta je bij Zwolle een kwartier in de file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is na een ongeluk bij knooppunt Kooimeer weer vrij. Er staat nog wel een lange file vanaf knooppunt Rottepolderplein. De vertraging is nog zo'n 3 kwartier, maar de file wordt korter. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Goedemiddag, dit is Radio JND.
19: Jouw Nederlandse dag. Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
20: Home is where the heart is.
21: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
20: Rijkers Haarden.
21: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
22: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
23: Ik zeg hey, van Marius Viera.
0: dat is echt oké.
3: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor een vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
6: Als

0: Specialistbrabant.nl.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: Oh, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.

Nummer 3 was hij met de Engelbewaarder in de J&D Top 500. We hadden deze nacht van Marco Schuitmaker. Het is nieuw materiaal. Marco die druk aan het timmeren is aan zijn carrière. Dat gaat hem prima af. Goedemiddag trouwens. De middagshow van Radio J&D. Maandag tot en met donderdag normaal gesproken. Neem je mee tot 6 uur met Vincent.

0: de fan van Chris Bauer, de zoon van...
1: J&D.
2: Wat kwam er vandaag op 1 in...
0: Ik hoorde trouwens ook dat zijn moeder het theater in gaat. Dat moet ook niet veel gekker worden, hè, wat dat betreft. De familie Bauer is zakelijk genoeg prima op orde, wat dat betreft. Hey, ik neem je mee naar een heuse classic. Naar het begin van de jaren 80 doen we met de vrouw van Bob. Ik heb het over Rita Marley en dit is een groot hit met One Drum.
1: J&D.
2: Wat kwam er vandaag op 1 in...

Ah, dan krijg je toch zin in een feestje. Heerlijk, je hoorde in de naam van Mart Hoogkamer in de J&D Middagshow. Waar we rock'n'roll en feestmuziek met elkaar weten te versmelten. Dat is het leuke van Radio J&D. Je laat hier gewoon alle hoeken van de platenkast zien. Als je maar mee kunt zingen. Dit is Miss Montreal en Schuilen.

Klinkt gevaarlijk, hè? Doe met me wat je wilt. Je hoorde Robert Pater op Radio JND. 26 mei op de kalender. Het is dinsdag. Lekker korte werkweek. Dat is dan ook wel fijn. Maar dat zijn alle feestdagen inmiddels achter de rug, hè? Dan gaan we op naar het voetbal. WK. Nu al zin in. Dit is helemaal Hollands.

0: Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
1: Met 10 jaar garantie.
3: Ah, de goedkoopste veranda.
4: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert aan uw auto komen? Juist, Schoenmakers in Sint-Doederode.
3: Passie voor uw auto en de service is uniek.
4: Ga voor onderhoud, reparatie en verkoop naar
3: Schoenmakers Autotechniek
4: aan de Handelsweg.
5: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

0: Day, hoor je thuis.
1: 5 uur. Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil met de bonden om tafel om te praten over de bezuiniging op de WW, de WIA en de AOW. Daar zijn de bonden helemaal niet blij mee en ze hebben gedreigd met acties. De minister staat nu open voor een gesprek, maar zegt er ook meteen bij dat er dan wel andere plannen moeten komen om het land financieel gezond te houden. In het Belgische Buggehout wordt steeds meer duidelijk over het dodelijk ongeluk vanochtend met een bus en een trein. De bus reed voor de botsing door een spoorboom heen, blijkt uit camerabeelden. Waarom de buschauffeur dat deed, is niet duidelijk. De conducteur van de trein trok nog aan de noodrem. Er vielen 4 doden. Het Israëlische leger trekt verder Libanon in, meldt een Israëlische krant. Als reden wordt de dreiging van gevaarlijke drones van Hezbollah genoemd. Premier Netanyahu zei gisteren al dat het leger het land verder gaat veroveren. Dat is tegen alle afspraken in. Er is namelijk een staakt het vuren van kracht. En in het gas voor het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen, meldt de regionale omroep. Dat kan waarschijnlijk niet daar. Het Rode Kruis heeft tenten neergezet tegen de zon. Ook staat er een koelwagen voor flesjes water. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet op veel plaatsen, 29 tot 32 graden. En er staat weinig wind. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 23 tot 27 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt druk. Er staan veel files in de Randstad Brabant. En ook in Noord-Holland is het druk, bijvoorbeeld op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar sta je 3 kwartier vast tussen Bad Hoeverdorp en Akersloot. In Noord-Holland staan ook veel lange files op N-wegen. Verder is het druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De vertraging is 50 minuten. Op de A28 heb je ook 50 minuten oponthoud bij Zwolle. Vanuit Groningen staat het daar vast. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. In Brabant is de vertraging ruim een half uur op de A58. Dat is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Schade?

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: 73 in Goorle. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
2: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Stop met luieren en kom naar de babydeal dagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en

Green Day en heerlijk. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nou alweer zin in de barbecue van straks. We hebben nog wat over, je weet al hoe dat gaat, hè. Maar op een gegeven moment dan wordt het wel te veel, toch? Maar ja, hey, tot 6 uur, de middagshow van Radio JND.

0: vandaag. Er zit een beroemde schaatser bij, een hele grote rockheld en een beroemde voetballer, waar we tegenwoordig niet meer zoveel van horen. Met andere woorden, wees welkom.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.

blijven. Single van 2 jaar geleden. En je weet dat het echt een opmaat is geweest voor de carrière die hij op dit moment heeft. Want het gaat als een speer. Het gaat als een speer met deze man. Hey, welkom. Wie zit in deze dinsdag? Ja, lekker hoor. Een zon.

geloof dat hij keer of 10 in de J&D Top 500 stond. Wat een sterren. Raymond Hermans en Systeem op Radio J&D. Jouw Nederlandse dag. En dan gaan we even naar het Engelse. Maar goed, wel door een Nederlandse ster. Gerard Joling.

0: weet niet of hij die hele hoge noten nog kan halen, maar hij komt wel aardig in de buurt. Gerard Joling uit Beter Dagen. Het was 1986. Je hoorde Reach.
1: Radio JND. Bij JND hoor je thuis.

0: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss op geen Tenga.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
4: Welk?
3: Ik ga trouwen.
4: Van de zaande toch gezet zeker niet was. Begint er niet aan.
3: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
4: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
5: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
6: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
1: J&D Verkeer.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt behoorlijk druk. Er staan veel lange dagelijkse files. Vooral in Noord-Holland staat het vast, ook op N-wegen en op de A9... van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein... en knooppunt Kooimeer, daar heb je nog 3 kwartier tijdverlies. Op de A4 naar Rotterdam sta je ook een half uur vast... tussen knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag en de Benelux-tunnel. Komt door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. Verder staat het helemaal vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Gouda en Nieuwerbrug. 3 kwartier tijdverlies daar... Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En in Brabant is het heel druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven... tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
13: Dommel 18 grill en bar.
14: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
15: Dus eruit!

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimelk Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

Goldfinger, of de Goldfinger Studios. Daar was Corrie een liedje aan het opnemen. Dus ja, er zit nog wat in het vat. Wat er voorlopig nog niet uit is. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Even kijken naar de verjaardag. Hadden we nog niet gedaan, hè? Damien de Zeeuw wordt vandaag 43, de ex-voetballer. Lauren Hill wordt 51. De schaatster Barbara de Loor wordt 52. Tegenwoordig doet ze dat gymprogramma op Nederland 1. Heel vroeg in de ochtend. Lenny Kravitz wordt vandaag 62 en kennen we Simon Tahamata nog. Viert vandaag zijn 70ste verjaardag. Stevie Nicks, die van Fleetwood Mac, wordt 78. En Erika Terpstra is ook jarig. Die viert haar 83ste vandaag. Dat vind ik toch een hele mooie leeftijd. Dit is Radio JND, jouw Nederlandse dag, net na 5:30. En weer een warme dag gehad, hè? Nou, geniet er maar van.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

Bever. JND. De krantenkoppen van toen. Het is 26 mei 1994 als de Internationale Walvisvaartcommissie de wateren rond Antarctica uitroept tot internationaal walvisreservaat. Op 90% van de walvissen die zwemmen in het Zuidpoolgebied mag niet meer gejaagd worden. 26 mei 2010 wordt Ratko Mladic gearresteerd in het Servische Lazarevo. Hij werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal. Van 92 tot 95 was hij opperbevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen. Zijn schuilnaam leek behoorlijk op zijn echte naam. Hij noemde zich Milorad Komanic. Op 31 mei 2011 werd hij overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. En dan gaan we naar 2024. Een deel van de parkeergarage van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein stort in. Alle oprijhellingen van de 6 verdiepingen hoge parkeergarage komen naar beneden. De vallen, dat is echt hun geluk, geen slachtoffers. Het ziekenhuis roept mensen op om niet naar de locatie in Nieuwegein te komen, maar uit te wijken naar Utrecht. Ja, dat lijkt me dan ook wel makkelijk hoor. De middagshow van Radio JND met zometeen Wolter Kroes op de radio. Ik heb Jan Smit, maar eerst de Beatles.

Lekker zeg, Wolter Koen zet de bierkraan op Radio J&D. Het is 6:10. Ik was, net als jij, misschien ook voetbal aan het kijken. Volendam tegen Willem II. Ik hoorde in de rust nogal flink wat muziek van Jan Smit. Dat is toch wel typisch, hè? Die had dan toch ook wel een relletje, maar zijn muziek blijven ze koesteren in het Volendamse. Hey, neem je mee naar een single van inmiddels alweer 19 jaar geleden. Dan volg je de benen.

Radio JND met Jan Smit. Vanavond zijn Johan en Max er weer. Dat belooft weer veel gezelligheid op de radio. En als je het goed vindt, dan spreken wij elkaar gewoon weer morgenmiddag vanaf een uur.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
4: Robby's Buitengewoon.
3: Van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
4: Robby's Buitengewoon.
3: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
5: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
6: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
5: Maatwerk Sanitair.
6: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Groningen vangt ook de komende dagen asielzoekers op in een congrescentrum. In eerste instantie was de opvang tot en met gisteravond, maar dat wordt met een week verlengd. Voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen, maar daar is het overvol. De GGD in Rotterdam vindt dat het virusschip Hondius nog een keer moet worden schoongemaakt. Het is niet duidelijk wat er dan niet goed is. Het schip zou vandaag teruggaan naar thuishaven Vlissingen, maar dat wordt dus later. Over ruim 2,5 week staat een volgende cruise gepland. De Belgische koning en koningin leven mee met de slachtoffers en familieleden van het ongeluk in Buggenhout onder Antwerpen. Ook sprak de koning zijn dank uit aan alle hulpdiensten. Bij het ongeluk kwam een schoolbus in botsing met een trein. Er vielen 4 doden, onder wie 2 tieners. En de reizigersorganisatie Rover keurt de spoorblokkade van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal af. Volgens de organisatie mag gedemonstreerd worden, maar is het blokkeren van het spoor gevaarlijk en hebben allerlei mensen daar last van. Afgelopen zaterdag zaten ruim 20 mensen op het spoor om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog steeds erg warm met temperaturen rond de 32 graden. Er is weinig wind en ook vanavond blijft dat zo, met 27 graden in het zuiden en oosten. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter, maar op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat het nog vast tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. 25 minuten is de vertraging nog. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk nog een kwartier in de file door de nasleep van een ongeluk. De A28 is ook weer vrij van Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle. Daar heb je nog wel een half uur tijdverlies en er staat 12 kilometer file vanaf het harde. Op de A28 van Groningen naar Zwolle sta je ook nog 35 minuten vast. Want bij Zwolle-Noord staat nog wel een pechgeval. Daar zijn 2 rijstroken dicht. In Brabant is het nog heel druk op de A58. Van Tilburg naar Eindhoven is de vertraging 40 minuten tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op

0: direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Jouw Nederlandse dag.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
0: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
2: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
3: Grintkeizer.nl.
2: Siergrint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
7: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
8: Ja, die Snoeijen-Luijten.
7: Die maken het.
6: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Heeswijk.
7: Die maken het.
6: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: Dagspecialistbrabant.nl.
1: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op.
2: Renault.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen snel korter, maar op een paar wegen gaat het nog moeizaam. De A27 van Utrecht naar Breda staat een pechgeval voor de brug bij Gorkum en de vertraging is 40 minuten vanaf Lexmond. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je nog een half uur vast. Dat is tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Er stond een pechgeval. Op de A58 in Brabant is het nog druk. Van Tilburg naar Eindhoven. De vertraging is een kwartier tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En je hebt ook nog een kwartier oponthoud bij Aalsmeer op de A9. Dat is van Diemen naar Alkmaar. En dat komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
9: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
8: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
9: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
10: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
11: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
12: Ja, die Snoeien Luiten.
11: Die maken het.
10: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
11: Die maken het.
10: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
13: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
14: Welk?
13: Ik ga trouwen.
14: Anders aan de net toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
13: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
14: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
15: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De nieuwe JND app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
1: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
2: Lemmenvloeren.nl.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
5: Kijk nou, de Renelo!
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de allerlei.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Zo, Huub hier.
5: Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
4: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
6: 13 juni.
5: Helmond! Ja, jongen.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Bij J&D hoor je thuis.
9: 7 uur.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. In het Groningse congrescentrum kunnen asielzoekers nog een week langer terecht na een besluit van de gemeente. Die roept tegelijkertijd het Rijk op om met een langetermijnoplossing te komen. Vluchtelingen wachten namelijk al dagen voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel dat overvol is. De jongen die verdacht wordt van het telefonisch bedreigen van een Joodse school in Amsterdam-Zuid is weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Het is niet duidelijk wat de dreiging precies was. De school bleef vorige week uit voorzorg dicht. Eerder ontplofte er een explosief. Die daders zijn nog niet opgepakt. De Wegenwacht heeft het druk door de hitte. Er zijn volgens de ANWB een vijfde meer meldingen dan normaal. Het gaat vooral om accuproblemen en lekke banden. De ANWB had er al rekening mee gehouden door extra wegenwachten in te zetten. Ook vanavond moeten waarschijnlijk nog veel mensen worden geholpen. En voetbalclub Vitesse mag volgend seizoen gewoon blijven spelen in de eerste divisie, zegt de KNVB tegen het ANP. Er loopt nog een zaak bij de Hoge Raad over de vergunning van de club uit Arnhem. Als die volgende maand wordt ingetrokken, mag de club dus gewoon doorspelen. Het seizoen daarna is het dan wel afgelopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond warm en ook vannacht koelt het niet heel erg af, met temperaturen rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
10: J&D Verkeer.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je 10 minuten oponthoud tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En op de A58 van Breda naar Eindhoven rijdt het nog langzaam. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
4: Zo, Huub hier.
5: Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
4: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
6: 13 juni.
5: Helmond! Ja, jongen.
14: Wie gaat ermee naar buiten?
15: Naar buiten!
14: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: van garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren-specialist.
2: Rijkers Haarden.
3: Kijk op rijkerssfeerharden.nl.
4: Ja, het is er dan toch van gekomen.
5: Welk?
4: Ik ga trouwen.
5: Van de zaanden uit, toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
4: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
5: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaanden.
6: Hey, mannen.
7: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram.

0: duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Schade.

0: vier.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
4: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens nog een kwartier vertraging door controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenavond. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Goedemorgen.

0: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
1: Grindkeizer.nl.
0: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: De J&D Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: De avond van J&D.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf. Ja.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: in Goorlen.
1: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: uur. Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Een woningcomplex in Ridderkerk is eind van de middag ontruimd na een melding over koolmonoxide. Twee bewoners hadden dat ingeademd, eentje was onwel geworden. Daarop werd groot alarm geslagen. Andere bewoners werden door de brandweer meteen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen. Bij Antwerpen rijden de treinen weer na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een schoolbus ramde een trein en daarbij kwamen vier mensen om het leven, onder wie twee tieners. Vijf andere kinderen raakten gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. President Trump heeft zijn jaarlijkse gezondheidscheck weer gehad en zegt dat alles goed is verlopen. Alles is perfect in orde, schrijft hij op zijn eigen social media platform. Amerikaanse media speculeren over zijn gezondheid. Zo heeft hij soms rare blauwe plekken op zijn handen. Trump wordt volgende maand 80. En de spraakmakende juwelenroof in het Louvre in Parijs wordt verfilmd. Hoe de film gaat heten en welke acteurs een rol krijgen is nog niet bekend. In oktober vorig jaar werd er op klaarlichte dag voor bijna 90 miljoen euro aan juwelen uit het beroemde museum gestolen. Die zijn nog altijd spoorloos. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 16 graden op Texel, 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.

0: op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Johan en Max.
4: Ja, welkom dinsdagavond. Vanavond te gast Otto Lagerfeld. Maar eerst even luisteren naar muziek van Robert van Hemert en Donnie. En hoe werd dat nou?
5: Jawel.

0: Moëtta Douw en Robert van Nemert hoorde je natuurlijk samen met Donnie hier op de gezellige dinsdagavond. Er zat een vertraging in.
1: Er zat een kleine vertraging in.
0: Ja. Maar ik lulde hem wel vol.
1: We zijn er weer.
0: Het is weer dinsdagavond en het voelt zo raar, want ik dacht dat het eigenlijk zondag was gisteren. Ja. En ik was gisteren hier ook al, dus ik was vandaag helemaal van het padje.
1: Ja, we waren gisteren allebei natuurlijk, met alle collega's.
0: Ja, ja, want we hadden de J&D...
1: De jaarlijkse barbecue hadden we
0: gisteren. Jaarlijkse barbecue.
1: Het was wel weer reuze gezellig trouwens.
0: Oh, het was heel gezellig.
1: Lekker gegeten, lekker gedronken, bijgekletsen met collega's. Die we natuurlijk niet allemaal elke week zien, dus dat was leuk.
0: Ja, en het was bloedje heet. Moet ik lekker op zorgen denken.
1: Nou, het was echt inderdaad bloedje heet gisteren.
2: En
1: enorm.
2: Tussen de gebouwen gestaan.
1: Ja, tussen de gebouwen gestaan. Dus,
0: hier buiten, ja.
1: Al in de schaduw, maar de wind was ver te zoeken, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, de zon ook gelukkig, maar...
0: En de gebouwen hier langs, dat geeft de warmte terug, hè? Want dat is metaal.
1: Ja, dat is metaal inderdaad. Dus dat ging zo. Het was goed warm, moet ik zeggen.
0: Ja, het was heel warm.
1: Tegen het einde zo wel een beetje op zijn...
2: hoe laat is het geworden?
1: Voor mij 5:30. Voor jou, Johan?
0: Even denken. Ik ging altijd als laatste, ga ik altijd naar huis.
2: Is het 5:30 in de morgen? Of
1: 5:30 's middags.
2: Oké.
1: Okay. Keurige tijd, toch?
0: Ja. Ja. Maar dat moest wel, want Max wordt voor de tweede keer papa bijna. En anders houdt vrouw lief het niet meer vol.
1: Hè? Nee, maar met die warmte dus, dan is het...
2: Maar heb je gedaan een natte handdoek opgelegd of zo?
1: Nee, ze wilde gewoon lekker rustig gaan zitten. Ja, ze kon niet meer zitten of staan. En ze had er zo last van de bekken gisteren. Dus ze zei, ik wil graag naar huis. Ja, dat is goed.
2: Okay.
1: Dus
2: dan houden we
1: alle rekening mee.
2: Dat
1: klopt. Ja, daar loopt ze ook al van bij de fysio. Dus, ja. Maar dat klopt inderdaad.
2: Ik ken dat van mijn drie kinderen, ja.
1: Ah, kijk.
0: Ja, dus het duurt niet meer zo lang. Hè? Hoe lang duurt het nou?
1: Nog 17 weken. Hè?
0: Nou ja, dat vind ik niet lang.
1: Nee, ja, dat is zo voorbij me.
0: Ik wou zeggen, we zitten alweer in juni bijna.
1: Ja, dat klopt. Ja, september is uitgerekend. Dus ja, klopt. Net over de helft heen.
0: Ja. Dus, nou ja, maar als je ze zou zien, Otto, dan... dus zo'n grote buik, je zou denken
1: dat iedereen denkt dat ze al... Ja, klopt. Ja, meerdere mensen. Of dat ze al heel ver is, als het maar een paar weken hoeft. Maar,
2: gewoon een hele nest staan. Gewoon zo.
1: Ja, echt.
2: Bij de hond.
1: Ja, dat is echt niet normaal. Ja,
2: ja dat kan. Maar een beetje zeker dat het één is of twee.
1: Ja, nee, het is er echt eentje. Ja,
2: dan ligt een beetje, of hij of zij ligt dan met zijn benen of zo. Weet niet.
1: Ja, net gedraaid waarschijnlijk of zo. Het lijkt ook natuurlijk wat meer dan dat het is op dat moment. Ja,
0: ik heb verhalen ooit gezien, want ik kijk van die waar gebeurde verhalen altijd. En dat mensen ook gewoon dachten dat er één was en dat er twee of drie uitkwamen. Hè? Dat ze dat niet hadden gezien.
1: Ja, laatst keer bij de echo, we hebben het meerdere malen, we hebben het mannetje mogen zien. Dus
0: okay.
1: Dus tot nu toe echt eentje. Ja.
0: Een minimax.
1: Een minimax erbij. Gezellig.
2: We weten het nou meteen zo. Ja, jongens, hier in beste omgeving, er komt een nieuwe stoere man aan. Nou, 17 weken.
1: Ja, precies. Ja. Inderdaad.
0: Ja, jullie horen hem al. Otto Lakenvet is in de
1: gezellig,
0: house.
1: Leuk.
0: Goedenavond.
2: Ja. Goedenavond, ja.
0: Hoe is het met heer Otto?
2: Zeer goed. Zeer goed.
0: Ja. Ja.
2: Zon schijnt. We hebben een nieuwe plaat. We doen allemaal leuke dingen, zowel privé als zakelijk. En, ja,
0: maar je doet altijd leuke dingen, Otto.
2: Ja, dat klopt. Maar voor mijn gevoel doe ik nou weer... Ik heb een camper gekocht, zeg maar. En ben ik nou al 5 keer mee weg geweest in een week of 6 tijd. En,
1: lekker zeg.
2: Ja, en ik heb hem eigenlijk gekocht om... als ik ergens moet zingen, dan rijd ik daar in de buurt naar een camping... en dan ga ik staan en dan maak ik er een heel weekendje van. Eigenlijk.
1: Ah zo, slim.
2: Ja,
1: stond gelijk te combineren.
2: In Heerewaarde, ik moest zingen in Kerkdriel en dan...
1: Ja, dat zijn wel mooie stukjes.
2: Ja, maar, dat is 3-7 kilometer verderop. Kun je nog een biertje pakken?
1: Ja.
2: Nou... Maar Willeman.
1: En gelijk even genieten van het, als het een beetje mooi weer is en van de omgeving. Dus,
2: precies.
0: En hoe zag jouw dag er vandaag dan uit?
2: Vandaag, ik heb een bedrijf in de wekenbouw overdag. En ik heb afspraken gehad bij gemeentes. Om te praten over de broneringspompen die te veel herrie maakten. Dat de mensen in de buurt wakker zijn. Ik heb gepraat vandaag over de weg die niet breed genoeg is. En allemaal dat soort ambtelijke onzin.
1: En dan mag jij dan weer op gaan lossen, of niet?
2: Ja, ik ben daar directievoerder. Dat wil zeggen, de baas van het werk, ja. En er is er een tekening gemaakt al 5 jaar geleden door een ingenieursbureau. En dan... Nou ligt de weg er en dan zeggen de mensen, het is wel smal. Ja, dat klopt, mevrouw. En dan begint het heel gezeik.
1: Ja.
2: En dan gaan we dan misschien toch maar de weg weer een beetje breder maken.
1: Precies.
0: Maar je mag er wel in je autootje met een aircootje naartoe
2: rijden. Met een aircootje aan en ik loop gewoon in mijn korte broek. En ik zweet niet, laat ik zo zeggen. Kijk alleen nog.
0: Ja, want het is vandaag natuurlijk bloedje heet. Rob Zorren.

0: thuis.
1: Liever hier dan thuis, van Wesley Bronkhorst.
2: Nou, ik zit liever hier dan thuis, ja.
1: Nou in de airco is goed vol te houden.
2: Ja. Ome Jan had hem voor ons aangelaten. Ik kan hem vanmiddag
1: aan de telefoon. Dat is wel heel erg aardig, want ik kwam binnen en dacht... Oh, het zal wel stikheet zijn, maar het viel reuze mee. Het was heerlijk.
2: Hij zegt, ik laat hem voor jullie aan. Lief. Maar zeg wel tegen Max dat hij hem niet vergeten moet uitzetten.
1: Ja, altijd tegen mij ook altijd. Ik ben de eindverantwoordelijke voor de airco, volgens mij, inderdaad.
2: Oh, nee, hij zei, vergeet hem niet uit te zetten, zei hij tegen mij.
3: Ome Jan. Die denkt niet aan het milieu, die denkt aan zijn jongens.
2: Ja, alleen gaan wij niet op vakantie van Ome Jan. Wij maken radio van Ome Jan.
1: We krijgen een barbecue van Ome Jan.
2: Nou ja, wij zijn wel eens op vakantie geweest. Ja, jij niet, Max.
1: Nee, ik heb het niet meegemaakt. Wel een hele leuke verhaal over gehoord, ja.
2: Ja, maar toen hadden we nog de helft minder DJ's. Toen was er nog
1: iets te betalen nog wel. Dat begrijp ik op zich ook wel, ja. Ja.
2: Nee, flauwekul. Maar we hadden net Rob Zorn. En dat was bloedje, bloedje heet. Maar het wordt ook bloedje, bloedje link met die gast. Want we zijn allemaal weer rellen, hè.
1: Er zijn vorige week volgens mij wat rellen geweest op Facebook. Of de week ervoor. Voor mij de reden geweest, zal ik eerlijk zijn. Ik weet niet of Rob aan meeluisteren is. Want ik weet dat hij volgens mij wel eens luistert. Of regelmatig luistert. Maar ik heb daardoor Rob van Facebook afgegooid, inderdaad. Ja, het ging mij iets te ver over zangeres Hanny. Ging het inderdaad. Rob heeft op een liedje gemaakt. Ik doe wat ik wil in 1995.
2: Ja.
1: Daarna was Hanny in 97 die het coverde. En een paar weken geleden kwam Sineke uit met dat liedje. En Sineke werd er helemaal in geprezen. En Hanny werd voor allerlei dingen uitgescholden. En niet één keer, maar denk ik wel in 20 verschillende posts op Facebook. En berichtjes hier en daar. En er waren best wel mensen die er tegenin gingen. En heel veel mensen waren het ermee eens. Ik, ja, maar ga je dan echt moeten doen over een single van 31 jaar geleden? Serieus? Ja.
3: Want Hanny zat in het bejaardenhuis, die schrok er eigenlijk in één keer op.
1: Hanny zit er wel op social media, maar die is niet zo heel actief. Nee, zo lang stop het zingen.
3: Maar daarom deed ik.
1: Ja, kijk, wat ik dan denk, ik denk dan bij mezelf, ja, maar Rob, kijk eens even wat Hanny allemaal bereikt heeft in het leven. Hoeveel keer die in de top 40 heeft gestaan. Ja. Hij is wel echt wel een zangeres van klasse natuurlijk. Hanny vind ik dan,
3: wat ze wil, ja.
1: Ja.
2: Maar ja, Rob ook, hè. Rob heeft ook nog wel wat hits.
1: Ook, zeker weten. Alleen Hanny is al veel eerder begonnen. Denk, ja, moet je daar echt wel op gaan rakelen, dit soort, denk ik.
2: Ja, en Hanny is natuurlijk nou alleen maar kijkdoos aan het maken.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad, kijkdozen om in te kijken, ja.
2: Ja, maar mijn liedje Ciao Ciao Morgen was ook origineel van Hanny, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat heeft jouw moeder daarna van Hanny weer... Ja,
2: gejat.
1: Netjes zeggen, gepikt, gejat.
3: Nee,
1: ja,
3: dat is niet gejat. Dat
1: gejat. Geleend. Opnieuw uitgebracht. Ja.
3: Met een naam eronder.
1: Precies,
2: ja, uit inderdaad. 1978. En ik vind het heel grappig. En ik heb het nog nooit kunnen achterhalen. Maar het is geschreven door A. Bricoos en E. Delwijs. En dan krijg je het, als je het zonder de punten uitspreekt, Abricoos en Edelwijs. En dat waren schuilnamen in die tijd. Maar ik vraag me nog steeds af wie die tekstschrijvers zijn.
1: Dan moeten we eens gaan achterhalen dan.
2: Ja, maar ik denk, zal het eens even zeggen. Want misschien kun jij dat boven water halen, Max.
1: Ik ga er eens even over nadenken.
3: Abricoos.
1: Ja. Ja. Abricoos en Edelwijs.
3: Avico.
1: Ja, dat zou maar kunnen. Alles doen al Avico in die tijd eigenlijk. Nou,
3: ik
1: 78.
3: Drink het niet. Abrikozen, ik drink nooit geen abrikozen, maar ik eet nog geen fruit, dus ik heb er helemaal geen verstand.
1: Eet je echt helemaal geen fruit?
3: Nee, niet veel. Nee. Als ik het in een appeltje, zo'n groen appeltje.
1: Ze zijn wel lekker, toch?
3: Die zijn lekker.
1: En banaantjes en zo, of aardbeien ook niet?
3: Banaantjes. Aardbeidjes. Als mijn vrouw een ijsje en er zit een aardbeien op, dan moet ik die altijd opeten. Maar het is niet zo dat ik een bakje ga halen bij de boer en dan zeg maar zo thuis op de bank.
1: Gewoon lekker opzetten te peuzelen.
3: Ja.
1: Nee.
3: Denk ik dat, maar dan maak ik 20 kilo lichter. Ik ga naar de frieten.
1: Dat is ook lekker, hè? Zeker lekker.
2: Otto, weet je wat ik me afvraag? Hoe zit het eigenlijk een beetje met die oktoberfesten? Ik heb het idee dat er veel minder zijn de laatste jaren.
3: Nou, dat heb jij. Ik ook. Zelfs, er zijn nog wel steeds grotere. Dus de grote zijn overgebleven. Maar het is niet meer zo dat op ieder pleintje een oktoberfest georganiseerd wordt. Net zoals 12 jaar geleden.
1: Nee, is het echt minder geworden?
3: Nou ja, er zijn nog wel grote. Eigenlijk gewoon allemaal 5000 man binnen. Zeg. Ja. Dat soort,
1: maar de lokalere zijn wat minder geworden. Ja, de kleinere.
3: Dat is eigenlijk ook wel makkelijk uit te leggen. Want die werden meestal georganiseerd door de, hoe noemen ze dat? De buurtvereniging die
1: precies
3: zo artiesten liet komen met de podiumwagen. De podiumwagen met de tent. En die zijn dan nou tot de conclusie gekomen. Mannen, jongens, is het fout gehad? Of dan zitten we voor €50.000 in.
1: Ja,
3: en dat kennen we als vereniging niet meer trekken. Dus ja, die trekken allemaal de handen terug. Dus alleen maar op een groot niveau. Dus paaspop en dat soort dingen. Met security, met de hele... Roosje Bank, je moet gewoon... Ik weet niet wat je allemaal moet huren tegenwoordig, maar je aan de ijs...
1: Ja, het is heel wat natuurlijk tegenwoordig.
2: Ja, de vergunningen worden ook steeds lastiger om te krijgen. Dat.
3: En die moeten gewoon geluidsreductie... We moeten onderzoeken doen voor herrie. Ja, dan zeg jij gewoon, als je dat gewoon de lol hebt georganiseerd... met je buurman en een paar mensen, dan zeg je... Joh,
1: ja, dat is niet meer te doen natuurlijk, hè?
3: Nee.
1: En dan moet de EHBO bij, dan moet beveiliging bij... inderdaad, wat je zegt, met het geluidsonderzoek... en normen, waarden, alles op en eraan. Dus,
3: en dan heb je, zeg maar, als meestal zijn er wel ondernemers, heb je 60.000-70.000 euro met je vrienden op tafel gelegd om dat te organiseren.
1: Ja.
3: En dan Dan heb je Hosanna, Hosanna, was het toch gezellig. En dan komt de smaders een brief van de gemeente. Dan heb je te veel herrie gemaakt. En,
1: ja.
3: En dan moet je volgend jaar zoveel dB minder, weet je wel?
1: Ja.
3: 80 decibel.
1: Ja, wat is dat nou?
3: Dat is net zoveel als alle oma's in het bejaardentehuis zitten te kakelen. Nee, maar ik bedoel, ja, daar ken je niks mee, zeg.
1: Nee, dat klopt.
2: Nee, maar ik had het idee dat het gewoon misschien ook wat minder populair was op het moment.
3: Nou, niet op het moment. Ik denk gewoon dat er ook een piek geweest is.
2: Ja, ja, dat bedoel ik. Ja,
1: ja, een beetje een trend, zeg maar.
3: Wel, ik heb ook gewoon een... Ik zeg, toen straks toen ik binnenkwam, zat met jouw collega te praten. En ik zeg dat het moeilijker wordt om überhaupt al je kop boven het maalveld uit te steken. Maar ook dan zeker met Duitse muziek.
2: Dus, ja, dan wordt het wel een beetje moeilijk voor jou, Otto, toch?
3: Ja, en dat is dan zo. Ik ga niet meer terug naar een genre. Of ik blijf gewoon die paar jaar dat ik nog zing. Komt dat wel goed.
2: Iets van Tony Jordan of zo?
3: Ja, kan.
1: Oh, dat is ook leuk.
3: Ja. Nee, maar ik bedoel van joh, waar hebben we het allemaal over? Je ziet wat daar en hoe dat het gaat en bij jullie collega-bureaus, wie er allemaal op de radio is. Ja, ja, wat moet ik daar nou van denken? Je weet precies wat ik wil gaan vertellen. Ik hoef het niet eens meer te vertellen. Het is schat nergens over.
1: Het is wel belangrijk, denk ik. Je staat in ieder geval wel achter je eigen product als je eigen ding wat je doet. 100, dat is wel heel erg belangrijk.
3: 100%, maar op het moment dat je... Laat ik het zo zeggen, toen je artiest was 15 jaar geleden, dan was jij een artiest. En
1: ja, iets apart. Zeker. Ja.
3: Maar tegenwoordig heeft de buurvrouw die iedere dag een stukje vlees bakt op internet en een beetje groente zijn wok, heeft gewoon 15.000 of 20.000 volgers.
1: Ja,
3: 90.000 volgers, wat doet ze nou? Ja, iedere dag. Een beetje op zijn Brabants vertellen hoe dat je er moet warmen en hoe je hem pocheren. Nou,
1: ja.
3: Ja, nee, ik bedoel, dat kun je niet tegen als artiest, niet tegen singeltjes maken. Als je weet wat het allemaal kost, dan denk je...
1: Hey, dat klopt.
3: Voor wie dan, voor wie die 500 die ik dit jaar bijgekregen heb.
1: Ja, en laten we eerlijk zijn. Plat gezegd, iedere boerenlul kan tegenwoordig een liedje opnemen natuurlijk met de techniek van tegenwoordig. Ja, ze kunnen het allemaal geweldig bijtrekken. Dus,
2: ja, maar dat was vroeger maken. Ook, Max. Hè. Denk even terug aan de Telstar dingen. Er zijn ook melkboeren en weet ik wat allemaal die een plaat maakten.
1: Maar toen waren er nog bepaalde technieken waren er nog niet, hè?
3: Nee, dat klopt. Maar toen was er geen autotune. Maar,
1: nee, autotune
3: maar
1: bijvoorbeeld was er nog niet.
3: Toen deden ze al wel gewoon heel lang met een plaatje. Toen gingen ze een plaatje opnemen. Kon ze goed een week bezig zijn met opname.
1: Ja, dat was het hele productie.
3: Als je snel binnenstapt om 9 uur en je hebt je bakje koffie liggen en zegt tegen Kees, ik heb nog een bakje koffie. Maar dat is je al aan.
1: Dat is je al, ja, klopt. Ja.
3: Ik bedoel, zo snel gaat dat. En nou met AI helemaal.
1: Ja.
3: Kijk, en nou hebben we weer de discussies allemaal over recht en royalties. Wie is nou de eigenaar? Gaat helemaal niet. Het gaat allemaal over boven ons over. De Sony en alle grote jongens die zitten daar oorlog te voeren. En wij worden daar niet beter van.
1: Nee, denk ik ook niet, nee.
3: Nee.
1: Het is inderdaad zo.
2: Ja, we hadden net hadden we het over dus andere artiesten. En dat er veel artiesten zijn. Maar we hebben ook een vraag van een luisteraar. Die sluit er wel een beetje op aan. Het is in het Nederlands en in het Duits gesteld. Het is dezelfde vraag, dus ik doe hem in het Nederlands. Dat is iets makkelijker voor mijn tongval. Ik heb een vraag voor Otto Lakervet. Namelijk, is er een Nederlands liedje van de heer Lakervet... of van wat de heer Lakervet, zo moet ik het zeggen... leuk vindt van een ander artiest. Zo ja, welke is dat dan?
1: Dus welk Nederlandstalig liedje vind je leuk?
3: Ja, dat is waarschijnlijk... ik ben niet helemaal, zeg maar...
1: Je bent er goed over nadenken, volgens mij.
3: Ja, nee, maar dat klopt. Wat ik dan heel erg leuk vind, en ik denk... goh, zoiets zou ik wel in het Duits willen doen. Doe het stil.
1: Die zullen er best wel zijn, denk ik.
3: Ja, die zullen er best wel zijn.
2: Ja, maar dat kan hij niet verraden, Max. Hè? Want dan
1: Nee.
2: Dus.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
2: Maar
1: dat klopt.
2: Ik zal hem helpen. Ik weet dat er een liedje was wat hij heel leuk vond van een Nederlandse zanger.
1: Ja.
2: En je weet het wel, Otto, toch? Waar ik nou over heb.
3: Nee, ik ben bij 59.
2: Nee, maar die heb jij wel uitgebracht.
3: Ja.
2: En daar heb jij toestemming van de originele zanger van.
3: Oh ja, ik heb al heel veel dingen gedaan voor die mevrouw die nou luistert. Dag mevrouw, mijn naam is Otto. Ik heb veel dingen gedaan. Ik heb voor Frans Duitse dingetjes gemaakt. En je denkt me dat je alles mag. Zijn eerste album, zijn tweede album. Samen met Frank Verweerd en Welon. Ik heb een plaatje gedaan van Wie Draai. Het is vandaag weer een dag. Dat is Blikkendag. Ja. Ik heb een plaatje van René Schuurmans heeft gezongen in zijn leven niet. Maar ik heb heel veel dingen gedaan die andere artiesten, zeg maar. En die daar een hit mee kregen. Ik niet.
2: Nee, maar ik bedoelde, jij hebt een liedje van een andere artiest overgenomen. Die heb je opgebeld omdat jij die helemaal geweldig vond. En die bracht jij toen uit.
3: Ja, ik heb, ja.
2: Als je in 2016.
3: Bedoelt, in 2016. Ik heb...
1: Welke was dat dan? Steek na te denken.
3: Huilen doe ik wel voor jou alleen van Jannes.
2: Oh, ja, die, maar ik bedoel die andere van Michael Wolsing.
3: Oh, die. Ik had op een gegeven moment gewoon, ik denk ik wil een Duits nummer gaan zingen. En hij had een Nederlandstalig nummer.
2: Ja, en die vond jij mooi.
3: Ja, die is prachtig in het Duits. Dat weet ik. En ik heb daar een Duitse versie van. En die heb ik toen niet gejat. Heb ik gezegd, Wat kost dat, zeg
1: ja.
3: maar.
1: Ja, precies. Gekocht, netjes gevraagd en gekocht.
3: En dan hebben we een Duitse single van gemaakt.
1: Wat leuk.
2: Ja, en dat was mijn bruggetje. Want ik denk, als die vraag dan is, welke vind je een mooi Nederlands liedje? Dat was dit liedje wel. Want dat heeft hij dus in het Duits uitgebracht. Es kommt der Tag. Otto ja, Lagerfeld.
3: Precies.

0: even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 585957.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het puinafval?
1: Container Nederland.
3: Mooi ja.
4: Wist jij dat zo'n paintproject?
5: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
4: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
5: Oh,
4: stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
1: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
1: Paintproject.
4: Check paintproject.nl.
3: Container.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Goedenavond, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
5: Smit dakbedekkingen, uit best.
6: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor iedere professional.

0: www.gerosdetailhandel.nl.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen.

0: je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast een Best in Best. JND-toernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: John de Bever en Marianne Weber hoorde je. Ik moet eigenlijk zeggen Marianne Weber en John de Bever met Denk nog een keer aan mij.
1: Ja, lekkere plaat.
0: Ja, dat is een van de mooiste duetten, denk ik, van hun.
1: Ja, vind ik wel. Ja, dit is wel een liedje waar mij thuis de radio harder bij gaat, zeg maar. Of in de auto.
2: Moet je maar even opnieuw. Ik heb niet goed geluisterd. Verdraai hem even.
1: Even opnieuw nog een keer.
0: Denk nog een keer aan mij. Dat zou ook een leuke Duitse versie kunnen zijn van Otto Lekkerfeld.
2: Ja, denk aan mij.
1: Denk aan mij, ja.
0: Einmal an mij.
1: Misschien is het eigenlijk een Duits liedje, zou best kunnen. Hè?
0: Nee, deze is van Jeff Weber, dus dat denk ik.
1: Oh, dat is echt nieuw geschreven, dit?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Oké.
0: Ja, ik heb het singeltje niet bij de hand. Daar staan altijd de gegevens op, hè. Dat kunnen we
1: niet. Ja, dat klopt inderdaad.
0: Zien.
1: Ja.
0: Maar dit weekend, vrijdag of zaterdag, moet ik even twijfelen. Daar gaan ze varen met een cruise, hè. Dan gaan ze vanuit Barcelona gaan ze met een cruiseboot gaan de Bevers weer op pad.
1: Ja, dat doen ze nu voor de eerste keer, toch, of niet?
0: Ja, ze hebben al jaren Benidorm-fanreis gedaan. En ze zijn in... In Griekenland op Kos geweest. Ze zijn in dat andere land. Curaçao, geloof ik.
1: Ook nog.
0: En nu gaan ze de cruise doen.
1: Leuk, joh.
0: Ja, en later dit jaar gaan ze naar Malta, hè, voor de bioscoopfilm.
1: Ja, dat ook iets, ik heb ook iets over meegekregen. Er komt ook nog een bioscoopfilm inderdaad aan. Ja,
0: ik heb het zo'n Bassie Nadriaan gevoel erbij. Want ik heb van de week dus gehoord dat, de Bevers worden ontvoerd.
1: Die wordt ontvoerd. Okay, dat is net een Bassie Nadriaan ideetje verhaaltje. Ja, ik weet totaal niet wat ik er dus van moet verwachten eigenlijk.
0: Ja, ik weet wel dat ze afgelopen vrijdag zijn er weer mensen van het bioscoopteam zijn dus na daar afgereisd naar Malta. Dus die zijn een beetje gaan rondkijken de hotels en dingen waar ze kunnen filmen.
2: Ja, waar je mensen kan ontvoeren. Zeg maar.
0: Dus ze zijn er druk mee bezig. Ik moet wel zeggen, de Bevers gaan op dit moment hard. Hè, dus... Ik moet zeggen, ik heb er wel zin in. Ik ben wel erg benieuwd naar de film.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Want, kun jij je nog herinneren, Paul de Leeuw heeft ook 2 films gemaakt ooit?
1: Nee, geen idee van.
0: Filmpje?
1: Nee.
0: Ken je dat niet?
1: Nee.
0: Jij wel, toch, Otto?
1: Ja, jij wel, Otto?
0: Ja. Filmpje, in 1995. En later had hij nog Spion... ik blijf hangen.
1: Spion?
0: Spion van Oranje, ja. En daar speelde hij een dubbelrol. En trouwens, een filmpje ook, hè, was hij Annie Hemp op de Rooi.
1: Ja. Ja, dat typisch ken ik dan nog wel.
0: Ja, en dat vind ik echt wel. En ik verwacht van de Bevers ook een beetje zo'n amusement dingetje. Dus ja, ik heb er verwachtingen van.
1: Oké.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik wacht het echt gewoon af. Zelfs met de theatervoorstelling. Ik ga gewoon echt afwachten wat er gaat gebeuren.
2: Bever en Adriaan wordt het dan.
1: De Bever en Adriaan, ja. Dat is wel leuk.
2: Maar eerst met de boot.
1: Precies.
0: Ja, met de boot. Cruiseboot, ja.
1: Nou.
0: Ja, maar dat heb je ook wel gedaan. Toch met bootreisjes mee geweest?
2: Ik ben nog nooit. Ik ben wel op de met Ancora een paar keer mee geweest. Zeg maar op de Rijn.
0: Ja, maar dat is toch ook een boot.
2: Ja, dat klopt. Maar niet, ik ben als de dood. Ik kan heel goed zwemmen. Maar nu gaan ze van Lucas, die gaan, het artiestenbureau, die gaan voor me naar Engeland in oktober. En dan denk ik, wel, gaat Jeroen van Zels mee, nog een paar artiesten. En dan zijn ze 2 dagen onderweg in een hoop feest maken. En dan denk ik bij me, no way, in oktober is de Noordzee. Jongen, daar word je helemaal... John Valt, komt nooit meer terug.
1: Hartstikke ruig.
2: Ja, hartstikke ruig. Nee, in de zomermaanden, in het water is 20 graden, kun je zeggen, oké.
1: Ja.
2: Maar,
0: Je zou nooit met de cruise meegaan?
2: Nee. Denk ik niet.
0: Nou ja, en dan zal ik je een leuk verhaal vertellen. Ik ben ooit gastartiest geweest bij Willem Bart fanreis. En dat was naar Newcastle. En dan ga je ook van Nederland met de boot.
2: Ja.
0: Ga je dat doen?
2: Nee, dan gaan ze van Lucas doen.
0: Ik zou het niet doen. Nee. Want toen wij gingen hadden ze stormkracht 9 op zee. En dat was al jaren niet voorgekomen naar de boot. Ja, ik kan mensen die meekijken thuis, die zien mijn hand nu. Maar je moet echt overdreven naar links en overdreven naar rechts.
2: Ja.
0: En van alle artiesten was de helft dood en doodziek geworden. Ja, die hadden smiddags wel wat alcohol genuttigd, maar ze waren in ieder geval ziek geworden.
2: Het is wel heel makkelijk, want op het moment dat je dan zo'n boot hebt, hoef je alleen maar te zeggen, jongens, we gaan met links en rechts met handjes.
0: Ja. Nou, dat was echt zo, want ik stond te zingen in het midden en ik eindigde links. En dan 3 seconden later stond ik weer rechts, want die boot ging tekeer. Nou, dat was echt vreselijk.
2: Ja.
0: Dus ik snap het wel. Ik ben nooit zeeziek geweest, maar ik ben daar echt... tot ik begon met zingen, echt was kotsmisselijk gewoon. Het was echt vreselijk. En dan is het eigenlijk... het is niet eens een echte zee te noemen, hè, een Newcastle. Dus nog een vrij...
2: normaal een klein stukje.
0: Ja, dat is geen grote open zee, zeg maar.
2: Maar ver genoeg om te zwemmen, zeg maar.
1: Ja, precies. Maar in ieder geval jou genoeg...
2: Ik ga nooit meer op een cruise, ik denk.
1: Nee.
2: Als ik zo mee de Middellandse Zee moet, natuurlijk ga ik dan wel. Mijn boot is 300 meter lang. Maar ik heb niet dat ik denk van, wauw...
1: Dat zou ik willen, of dat wil ik...
2: Nee. Al gaat alleen een fiche mee en zeg ik, oh, leuk, ik hoef dat niet. Nee, zeg maar.
1: Okay.
2: Ik heb het helemaal niet, zeg maar, dat ik denk van, oh, die gaat en die gaat. Nee. Ik snap ook niet dat... nou, ik ga nou iets... Nee, dat is zeker.
0: Nou, dan gaan we gewoon over iets anders praten, Otto. Heb je wel andere dromen nog? Nou, dat lijkt me nog wel eens leuk.
2: Ik heb eigenlijk alles een beetje gedaan wat ik op dit moment zeg. Dat vind ik leuk. En dat heb ik ook gedaan. En, dromen. Ik heb ook nooit gedacht van... ik moet per se naar Hooi of ik moet een eigen theatershow. Of ik moet... Ik ben helemaal blij als ik een feestje en ik zie mensen en dan ga ik naar huis en ben ik keigelukkig.
1: Mensen genieten en je vindt het eigenlijk wel leuk.
2: Ja. En ik heb al eens een Otto Slagenfest gehad, 4, 3 keer. En dat was ook succesvol. En toen kwam corona, maar als dat niet was geweest, had ik misschien nou wel een grotere zaal gehad met 5, want dat groeit zeg maar iedere keer.
1: Ja.
2: Maar op een gegeven moment was corona en ik heb daarna corona nog een keer geprobeerd en moest kaartjes verkopen en dan... Ja, dat gaat allemaal wel, maar dan denk ik met mijn eigen 5, 6 maanden.
0: Ja, maar na corona was het overal moeilijk met kaartverkopen.
2: Ja, maar toen
0: heb
2: ik gezegd, oké, als dat zo is, dan is dat ook zo. Dan, ik bedoel, je kunt op een gegeven moment ook gewoon ergens bij neerleggen.
1: Ja, is ook zo. Maar deed je dat voorheen altijd gratis dan? Was er dan geen kaartverkoop of zo?
2: Jawel, dat was er wel. Maar toen,
1: het ging makkelijker, wil je zeggen?
2: Ik vroeg 12 euro voor een kaartje op zondag.
1: Dat is
2: zondag.
1: Een hele prijs.
2: Ja, dat is goedkoop. Dan kun je gewoon met de kinderen...
1: Ja, dat is wel leuk. Ja.
2: Ik hield dat in Sint-Michielsgestel, ons zo'n 600 mensen. Dus als je dat om gaat rekenen, dan had ik net genoeg om alles te betalen. Ieder geluidsman kreeg van mij een envelopje met... Toen hoefde niet voor niks te komen, de artiesten. Dus. Maar ja, goed, ik heb er geen geld bij hoeven te leggen, maar het heeft toch geen geld op. En er hoeft ook niet altijd geld op te leveren. Maar als je allemaal gaat denken, ik wil groter, dan moet je een manager hebben. Dan moet iedereen zijn eigen mee bemoeien. Dan moet je kop uitsteken. En ik denk, voor wie en voor wat? Zodat ze zeggen, Otto, je bent een leuke zanger. Joh, kom gewoon en boek me op de kermis. Dan ben ik net zo leuk als...
1: Inderdaad. Mooi, zeg maar. Ja.
2: En dan kan ik s'avonds gewoon naar huis. En dan kan ik tussen de mensen staan en dan kan ik biertjes drinken. Niet dat ik alcoholist ben, maar dat gewoon, ik vind het heel leuk om gewoon voor de mensen waarvoor ik zing, gewoon naar de hand.
1: Ja, even een praatje te maken, ja, even tijd te maken.
2: U komt bij mij terecht. En waar komen jullie vandaan? Zijn al lang getrouwd? Ja, 25 jaar, anders was je nou niet. Maar dan snap je? Nee,
1: precies. Ja.
2: Nee, gewoon leuke gesprekken. Ja. Allemaal van meteen weer weg. Ik heb daar een broertje dood aan.
1: Ja, je wil echt gewoon de tijd maken voor de mensen die jou geboekt hebben. Die avond die voor jou komen, die komen kijken. Gewoon
2: als
1: de tijd voor maken.
2: Als ik oktober, en ik heb een heel druk oktobermaand... en ik doe de 3 of 24, dan ben ik kasje reinig.
1: Ja, dan ben je echt...
2: Daar vind ik niks aan. Dus gewoon wegrijden en dan 3 of 4 op een avond... is goed voor de portemonnee, maar dat is niet goed voor je mens.
1: En hoe voelt u er nu op het moment dan ongeveer?
2: Op dit moment? Van het weekend 4?
1: Ja, en dan blijf ik het gewoon leuk vinden, zeg maar.
2: Dan blijf ik het gewoon leuk vinden. Maar 4 op een avond, joh, mij niet meer.
1: Ja, nee.
2: En dan meen ik echt, want dan moet ik overal haasten. Dan moet ik bij benzinepomp, ik ken niet eens een kroketje... of alles vlug naar binnen douwen. Dat is gewoon... als dat romantiek is, dan doe je het voor het geld.
1: Ja, dat snap ik wel.
2: Maar op het moment dat je als mens zijn, dan kun je gewoon beter gewoon 2 op een avond doen. En dan kun je overal gewoon op de foto naar de hand. En dan kun je
1: de tijd ervoor. Moet ik een beetje hobby blijven, denk ik, hè?
2: Nou, je moet de menselijke factor niet uit. Het gaat niet alleen maar om hier ben ik en nou heb je 2,5 of 3.000 euro betaald en dan houden we bedankt, ik ben weer weg.
1: Ja, precies. Ze zijn er wel heel erg veel, hè?
2: Ja, de meeste.
1: Ja, eigenlijk wel jammer.
2: En die geven dan gewoon van alles en iedereen de schuld. Ja, maar management of staat in de rider of moet ook een fles champagne staan, dan moet dit. Jongens, zet een flespa blauw neer.
1: Ja, dat is al lang goed. Ja,
2: nee, maar als je zo gewoon bij de jas pakt en je zegt, waarom doe je dat? Ja, weet ik niet, het management die... Ja, dan kun je natuurlijk ook gewoon zeggen, spabla. Nee, maar dit doet
1: het. Daar staat er zo in, dus het moet maar zo blijven.
0: Ja. René Schuurman zei vorige week, volgens mij, vorige keer... dat hij niet wist wat er in zijn rijder stond.
1: Nee, dat wist hij oprecht niet.
0: Dat was hij, hè?
1: Ik weet alleen dat René inderdaad nooit geen bier drinkt.
2: Nou, dat kunnen wij elkaar nog.
1: Nee, je krijgt een biertje in zijn hand, pakt hij 1 slokje, volgens mij zet hij weg. Ja, dat was wel zijn geheim.
0: Ja, dat was het.
1: Waardoor hij zo kan blijven springen op het podium, inderdaad.
0: Ja. Max, weet jij hoe de liefde gaat?
1: Hoe de liefde gaat? Is dat weer een bruggetje van je?
2: Op en neer.
1: Op en neer. Ja.
0: Ik weet het ook niet, maar nee, vroeg.

0: zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
3: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Nu de eindexamens bijna achter de rug zijn, pleit het Landelijk Actiecomité Scholieren vast voor een andere toetscultuur. Er zijn 335.000 klachten binnengekomen. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. Het LAX wil minder nadruk op de eindexamens. Dit past niet meer bij de huidige generatie, zegt de club. Er zijn 3 mannen opgepakt voor een schietpartij vorige week in Magaren bij Os. Daarbij raakte een man zwaar gewond. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis. De 3 gingen er na de schietpartij vandoor in een wit busje met mogelijk Pools kenteken. Ze zijn los van elkaar in verschillende plaatsen opgepakt. De afsluiting van de Erasmusbrug in Rotterdam was al even bekend, maar toch kwamen sommige automobilisten vanmorgen voor een verrassing te staan, meldt Rijnmond. De brug is 5 weken dicht omdat die slijtage heeft, waardoor verkeer moet omrijden. Niet iedereen is daar blij mee. Sommigen hadden het werk liever 's nachts gezien. En steeds meer Friezen kunnen de Friese taal goed lezen en schrijven, blijkt uit onderzoek. Van oudsher is het een gesproken taal, maar door sociale media lezen de mensen vaker in het Fries. De provincie wil dat alle kinderen de komende jaren de taal leren. Fries wordt ook een examenvak. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog altijd warm met 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stouterd.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.

0: met een nieuwe van Marco Schuitmaker deze nacht.
1: Leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, vind ik wel. Wat een leuke plaat weer. Dus,
0: ja, ik vind het wel even...
1: Het is maar even wennen.
0: Ik durf het bijna niet te zeggen, want ik heb René Schuurmans ook al tegen het zere been geschopt. Dat ik het tegen René Schuurmans plaat vond. Maar ik vind dit ook wel even een heel andere Marco Schuitmaker.
1: Ja, ik denk dat Marco nog een beetje zoekende is, volgens mij. Want hij gaat natuurlijk alle kanten op. Hij vindt het juist leuk.
2: Hij is wel bij zijn... Bij Lucas weg, hè. Dus
1: okay.
2: Bij Lucas weg. Ik heb vorige week een persbericht gehad. En hij is naar Rocket gegaan. En toen heb ik hem geappt. Want welkom bij de club. Dat heb ik hem even aan de telefoon gehad.
1: Leuk.
2: Ja, en hij groot gewoon natuurlijk. Hij is zoekende, precies wat jij zegt.
1: Ja, ik denk het
2: hij
1: wel.
2: Hij zegt het niet zomaar, maar daar komt het wel.
1: Een beetje kijken wat voor publiek dat er bij hem past, denk ik.
2: Nou,
1: wat aanslaat bij de mensen, ik weet het niet precies.
2: Die jongen heeft natuurlijk gewoon... mega, groter als dat kan je niet worden.
1: Mega heet gehad.
2: En dan heb je het zwaar.
1: Ja, dat
2: alles
1: wel.
2: Alles wat je daarna maakt kan bijna niet meer. En daar gaan mensen.
1: Dat is het ook. Hè. Ik hoor het ook regelmatig van artiesten die in de studio zijn. Van ja, ik hoef helemaal geen grote hit te hebben. Want dan ga je altijd daarna weer kijken van... maar het moet dan wel weer hetzelfde zijn. Of hetzelfde aantal streams. Of net zo populair worden.
2: Het leuk is als je aan de onderkant hangt, dan kun je niet verder zakken. Maar zo'n jongen die kostte van niks naar een paar maanden 14.000 euro.
1: Ja, precies.
2: En dan gaan mensen toch zeggen, ja, het is wel leuk. Maar nou weten we het wel.
1: Ja.
2: Als ze dan geen hit hebben die het op kan volgen. Of dan... Ja, kom je onder druk te staan, zeg maar.
1: Ja, denk het ook wel.
0: Ja, en ik denk ook, hè, de Engelbewaarder, als je mij toen had gevraagd, wordt dat een hit, had ik het... Ik heb altijd gezegd nee, want ik snap het nog niet eigenlijk. Maar zo'n tweede hit krijg je ook niet gauw meer. Kijk, we hadden het net even buiten de uitzending om over bijvoorbeeld René Vroker met Bon gepakt. Dat zijn commercieel gezien heel ander soort liedjes. En daar maak je makkelijker een vervolg op.
1: Ja.
0: Maar zo'n Engelbewaarder ding, hè, zoals Ik Ga Zwemmen, Bacardi Lemon, die zijn allemaal, dat is een toppertje ananas, hè, kennen we natuurlijk ook nog wel. Dat zijn allemaal van die dingetjes, dat is dan een eenmalig dingetje. En dan wil iedereen in die tijd ook eigenlijk die stijl even naapen. Maar dan lukt dat niet meer. En dan is de vraag, ja, wat ben je dan voor een artiest? In welk genre zit je dan een beetje? Wat ga je dan maken?
2: Ja, Marco is een hele leuke kerel als je hem tegenkomt. Supergezellig.
1: Volgens mij is het gewoon een hele nuchtere.
0: Zeker.
2: Hij heeft aandacht, heeft voor iedereen even tijd. Alleen die heeft natuurlijk wel een platenmaatschappij die gewoon zegt, joh, we hebben hier iets met Donnie of iets met dit. En dit is een hit. En dit is een, dan heb je een team en dan volg je wel eens een team. En dan heeft hij een plaatje en na 3 weken komt hij met een ander plaatje uit. Dan doe je niet omdat het goed gaat met het plaatje. Wat ik wil zeggen, die jongen die wordt onzeker. Die denkt,
1: ja, dat snap ik
2: die
1: wel.
2: Volgt zijn hart en die denkt, joh, ik heb een beetje verstand van muziek. En iedereen bemoeit zijn eigen. En het wordt steeds moeilijker.
1: Ja.
2: En om dan gewoon je daar een goede compromis, zou ik zo zeggen. Want het is niet zo dat je per se gelijk hebt. Maar in ieder geval om een goede compromis te vinden daarin. Dat is nog veel moeilijker als die eerste plaat maken.
1: Dat lijkt me ook wel inderdaad, ja.
0: Ja, maar jij loopt al jaren mee, Otto. We hadden het net ook even over Frans Bauer. Wat hij allemaal deed, het werd de ene na de andere hit eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar waarom ging dat toen zo makkelijk? Was dat Emiel? Of was dat de tijd? Of was dat,
2: nee, want ik denk dat de tijd wel mee heeft gespeeld, toen de tijd.
1: Ja.
2: Want we hebben het over André Hazes. We hebben het daarvoor in de jaren... Ik ben al bijna 60. In de jaren 80, toen ik jongens draaide, alleen maar toontje lager, doe maar. En dat soort dingen. André Hazes was een beetje... Ja, goed, het is wel een beetje voor kamp, zullen we zeggen. Of draaide je niet op een feestje, zeg maar. Nee, want je ging gewoon naar goede Nederlandstalige teksten bouwen. En groot waren we net.
1: Precies, serieuzere werk.
2: En op een gegeven moment kwam daar André Hazes. En toen Hazes minder werd, toen hadden we Vroger en toen hadden we Bauer.
1: Ja.
2: En Bauer doet meteen uiteindelijk 50 keer Ahoy, Ahoy. Is het meeste van allemaal. Meer als Litouwers is toch mis.
1: Dat is ongelooflijk, hè?
2: Ja. En dat heeft die jongen allemaal gedaan. En hij heeft Duitsland heeft hij ook gewoon geschoren.
1: Ja, ja.
2: En die heeft ook gewoon tegen de grens aangelopen. Daar zei, joh, als ik hier moet optreden, dan kun je 1 boeking doen en in Nederland kun je er 4 doen. En ik ben van mijn gezin weg. Dus die heeft ook gewoon keuzes moeten maken. Ik wil alleen zeggen, dat was de tijd. Kijk of het nou nog zo zou gaan. Ja, zijn zoon doet het ook goed. Heeft nog nooit gezongen, maakt een leuke plaat.
1: Ja. En dat slaat aan.
2: Het kan.
1: Het kan inderdaad wel.
2: Of je dan net zo lang als zijn vader kan.
1: Ja, dat weet ik dus niet.
0: Nee, maar ja, Jan Smit ook zo'n dingetje. Die was in Duitsland heel populair natuurlijk. Dan mocht hij ook optreden. Je mocht dat niet. Hè. Dat is...
1: Hey, met de wetgeving te maken, toch? Dat was bij Heintje ook al volgens mij. Ja, Heintje eigenlijk in Duitsland bekend is in Nederland. Vanwege de leeftijd. Mocht je dan s'avonds niet meer optreden volgens mij.
0: Ja, dat klopt. En zo is er ooit bij Jan Smit ook een gouden plaat uitgereikt aan zijn ouders. Omdat hij niet in beeld mocht.
1: Ja, moet je nagaan.
0: Ook triest eigenlijk.
1: Eigenlijk, kom.

0: Maar als we dan even Jan en Club Draai, die hebben het ook in Nederland geprobeerd.
1: Ja.
0: 0,0.
1: Het levert dan zijn taakje toch? Is toch wel een behoorlijke hit geweest, toch? Ja.
0: Nee. Dat heeft toch niet in de lijst gestaan?
1: Nee, klopt.
2: Hier werd hij heel veel gedraaid. Wij vonden hem heel leuk.
1: Ja.
2: En Otto vond hem ook leuk.
0: Ja, want ik heb hem nagemaakt. Maar ik vind het leuk dat je daar haalt. Maar daarvoor zeg ik het niet. Het valt niet mee, zeg maar.
2: Hey, maar Otto,
1: nee.
2: Het is heel typisch, hè?
0: I'm a links.
2: Ja, hij staat klaar. Dus we hebben eigenlijk een bruggetje, Max.
1: We hebben weer een bruggetje.
2: Ja, onbewust. Ja, ik had hem echt al klaarstaan. Want ik denk, ja, ik moet nog een leuke plaat van Otto. En ik vond dat gewoon een heel leuk liedje.
1: Is het ook.
0: Ja, en het doet het ook live heel goed. En
2: dat klopt, dat weet ik. Ja. Maar nou gaan we toch heel even, voordat ik hem ga instarten van jou, gaan we even terug naar Club Draai. Want jij zegt inderdaad, in Nederland heeft het niet zoveel gedaan.
0: Nou ja.
2: Terwijl dat er toch een Jan Smit bij zit. Dan...
0: Ja, maar goed, dat heeft met meerdere dingen te maken. Ik bedoel, op het moment dat je dan... Wat moet je dan voor 3 van die artiesten vragen bij elkaar... die in Duitsland mega sky high scoren. Dus Jan Smit vraagt solo al zoveel. Christophe doet al zo, die Duitsers. Het moet allemaal hier naar Nederland. Dus dat kost natuurlijk heel veel. En dan is de vraag van, het is Duits. En dan moet ook Jan Smit daar keuzes in maken. En anders had hij wel Duits blijven zingen.
1: Ja, zo is het ook.
0: Dat is gewoon, dat heeft een beetje... Maar het is moeilijk.
1: Ja, is het ook.
0: Moeilijk.
1: Ja.
2: Maar daardoor heeft het jou wel wat opgeleverd, toch?
0: Nee, ik blijf heel eigenwijs. Ik blijf gewoon doen wat ik ben grootgebracht met Duitse slagers. En ik vind niks mooier als muziek met warme klanken. En dat kan Nederlandstalig. Daarom ben ik ook gewoon een fan van Nederlandstalig. Want dat raakt elkaar allemaal.
1: Ja.
0: Duits muziek, Nederlands, het wordt van elkaar overgenomen. Het is één verlengstuk. Alleen veel mensen zien het niet zo. Die denken, wat zegt hij nou allemaal? Want dat is toch niet waar? Maar ja, goed. Vice versa, Nederlandse plaatjes die Duits worden. En andersom.
1: Ja.
0: Hits. Waarvan,
1: zeker.
0: Waarvan je zegt van, god, dat is een hit van Rob de Nijs, Edward Zomer. Zwaar Zomer.
2: Pieter, ja, maar jij hebt het net over Hazes ook de hele tijd gehad. Ik kan je vertellen dat ik misschien denk dat 50, 60, 70% van André Hazes gewoon Italiaanse liedjes zijn.
0: Nou ja, veel wel.
2: Marco Bassato, idem dito.
0: En daarom is het zo leuk dat ze weten wat het zegt. Je blijft van mijn man zijn repertoire. Dat was nummer 1. André had heel veel dingetjes gekoppeld. En er is ook helemaal niks mis mee.
2: Nee, maar ik vind het wel raar dat zij dan toch bepaalde liedjes dan tegen kan houden op een of andere manier.
0: Nou, helemaal niet. Dat ik zei, ik kan me roepen als we willen. Maar op momenten bij Frans en ik hebben een liedje gezongen van Hazes, een halfjaartje geleden. Liebe, was is dan Liebe? Maar dat is oorspronkelijk een liedje uit Portugal. En dan kan die mevrouw hoog en laag springen.
1: Is niks over te zeggen.
0: Nee, het is gewoon onzin. Maar wat wel is, dat de platenmaatschappij waar Hazes, die worden daar niet vrolijk van als die dingen gebeuren. Maar wat kunnen ze dan doen? Niks.
2: Nee. Nou, dit is Otto Lakenvet en ik heb hem net al een klein stukje laten horen. Das Leben tanzt der Zetta.

0: Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dit gaat nooit voorbij. En Henk Bernaar, hoorde je.
1: J.N.D. Zit hier met 32 graden naar een clip te kijken in de winter, joh.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja,
1: maar het is wel een leuk liedje.
2: Maar hadden we wel nodig.
1: Hadden we wel even nodig. Even verkoeling via de televisie.
0: Ja. Hey, maar dit gaat nooit voorbij. Ja, het vliegt om weer vanavond, hè?
1: Het gaat snel, ja. Zeker. Ja, ook vanavond weer. Eigenlijk altijd wel, moet ik zeggen.
0: Maar, we gaan weer bijna het laatste half uur in, Otto.
2: Ja, laatste halve stunde, ja.
1: De laatste halve stunde, ja.
0: Ja. Dat is altijd leuk als je dat op zo'n Duits hoort, hè?
1: Zo'n Duits hoort, ja.
2: Als je maar niet te veel klinkers gebruikt, want dan wordt het heel veel... wordt het een beetje...
0: Een oplettende luisteraar die tikt ons op de vingers, Max. Komt er geen bingo?
1: Oh.
0: Dat zijn we bijna vergeten.
1: Daar gaan we even doen.
0: Dan gaan we eventjes muziek draaien nu. Dan komen de commercials iets eerder vandaag. En dan gaan we zo meteen eerst nog even snel bingo'en.
1: Dat is goed.
0: Want we moeten zo meteen die nieuwe single van Der Otto gaan behandelen.
2: Daar kwam ik helemaal voor door de hit naar
0: Otto, je weet toch hoe ik ben? Ja. Ik doe gewoon wat ik wil. Ja.

0: Problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
4: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
5: Ja, die Snoeien Luiten.
4: Die maken het.
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
4: Die maken het.
3: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Zo, Huubke hier.
11: Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
10: Ja.
11: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
10: 13 juni.
11: Helmond! Ja, jongen.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.

0: Ja, niet voor het een of het andere, maar eigenlijk is dit ook weer een cover, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, dit is een Duits liedje.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
0: Ja, toch?
2: Ik weet het niet.
0: Ja, het is...
2: Jij zegt het.
1: Heute Abend, of iets, weet ik veel.
0: Heb ik koffie.
1: Ja, dat komt trouwens. Hoe zeg je dat, Otto?
2: Koffie.
0: Ja, koffie.
2: Geen koffie, café.
0: Je hebt geen koffie.
1: Nee, vanavond krijg je geen koffie, denk ik.
0: Maar wel de bingo.
2: Bingo.
3: Bingo. Bingo. Bingo.
1: Ja, gezellig.
0: Ja, ja, de oplettende kijker thuis, luisteraar thuis, die zei tegen ons, komt er geen bingo? En die vraagt ook of we een reserve bingomolen willen, maar die heeft maar 75 ballen. Dus dat gaat niet, want wij hebben er 90. Otto, het zijn 90 vragen en die zijn gekoppeld aan het nummer van de bingobal.
2: Oh, keuze.
0: Ja, keuze. Nee, zeg geen meer keuze, het is gewoon...
2: En dan gaan jullie aan mij zitten, dus ik wist heel
1: Ja, want dan krijgen we een keer...
2: serieuze vragen.
1: Nou, ja, of andere vragen juist.
0: Okay. Juist, ja.
1: Ze kunnen ook best serieus zijn, maar ze kunnen ook heel apart zijn.
0: Brand. Maar je hebt wel pech vanavond, want je krijgt twee keer... je krijgt dubbele vragen, want Marlane die had buikloop, dus die kon niet komen.
2: Maar vanavond heb ik buikloop.
0: Ja, dat moet even kunnen toch, hè?
2: Stel de vraag.
0: Nummer 1.
1: Nee, ik heb hier nummer 55, Johan.
0: Oh, nummer 55.
1: Nou, Otto, wat is jouw favoriete uitspraak van jezelf?
2: Of niet?
1: Of niet? Is dat jouw... Dat is gewoon jouw standaard uitspraak.
2: Ja.
0: Of niet?
1: Is een stopwoordje eigenlijk dan, of niet?
2: Ja, mijn vrouw wordt er helemaal moe.
1: Je wordt er helemaal tureluus van thuis. Ja?
2: Wat nou of niet?
1: Wat nou of niet? Ja.
0: Het is al te laat op de avond. Gaat het niet goed. De volgende, doe maar.
1: Jongen, even kijken. Ik heb nummer 75.
0: 75.
1: Heb jij hem al heel snel? Anders heb ik hem hier ook.
0: Ja, ik heb hem hoor. Wat is iets dat je ooit deed waar je nog steeds krom van ligt als je eraan denkt?
1: Volgens mij ben jij wel een man. Je bent wel een man met humor. Dus.
0: Hij is wel een man. Dat moet wel iets zijn.
2: Ja, ik ben eens een keer vrijdag op stap gegaan en... Toen was het 12:30, ging toen nog de kroeg om 1:00 dicht. En toen zijn we naar Antwerpen gegaan. En toen ben ik zondagavond om 9:00 was ik weer terug, zeg maar, in de kroeg waar ik vertrokken was. En toen had ik twee dames van Lichte Zeden hadden we onderweg. En we waren met een Porsche met zijn grote vleugel. Mijn kameraad had een grote Porsche Turbo. En dan zijn we naar huis gereden. En had te veel gedronken en hadden we vogeltjes meegenomen van de...
1: Oh ja, van de markt in Antwerpen.
2: Dus die lieten we los in de kroeg. En op dat moment... Ja, dan breekt natuurlijk de pleuris uit, want het was zondagsmiddag 2:30. Je moet al een beetje kinderdisco, zeg maar.
1: Ja.
2: En dan zaten wij daar als volwassen mannen. En op een gegeven moment, ja, dat liep helemaal uit de hand. Die vogeltjes, die vlogen door de dinges. En iedereen natuurlijk probeerde die vogeltjes te vangen. Ondertussen doen die vrouwen nog een striptease-showtje.
1: Ook nog eventjes.
2: Ja, dan brak de pleuris uit, maar dan mocht niet. Kwamen we weer uitsmijden, dus moesten de kleren weer aan. En we hadden beloofd dat we die dames terug zouden brengen naar Rotterdam. En uiteindelijk zijn ze in een bos op het station. Hebben ze afgezet en succes ermee. Maar er waren veel meer dingen gebeurd, die kan ik hier niet vertellen.
1: Dit is wel een leuk dingetje.
2: Voor de natuur.
1: Het is wel even zo'n herinnering voor het leven.
2: Vogeltjes hebben niet, zeg maar, de disco levend verlaten.
1: Nee? Oh, nee. Oké. Okay. Gelukkig was het toen, niet nu.
2: Nee, zijn bezopen.
1: En die zou het een paar rel worden, denk ik.
0: Ja. Ja, moet ook kunnen, of niet
1: dan? Ik hoor het aan die ruis dat het van de tv afkomt, dit, of niet?
0: Ja. Ali Illegali.
1: Ali Illegali, inderdaad, ja.
0: Ja, nee, maar het was dus een soort vogeltjesdans op zondagmiddag.
1: Ja.
0: Ja. Nou, de volgende bal.
1: Nou, de volgende bal is nummer 84.
0: 84.
1: Wat vind jij belangrijker, winnen of meedoen?
2: Ja.
0: Dat is moeilijk.
2: Nee, dat is eigenlijk niet moeilijk. Gewoon meedoen. Totdat je op een gegeven moment ouder wordt en denk je, ik die laatste paar stapjes had ik gewoon moeten nemen. Maar dan kom ik iedere keer weer terug op van... ja jongens, waarom eigenlijk op die laatste? Waarom moet je op die hoogste tree staan? Het gaat goed zo. Zeg maar.
1: Ja.
2: Dus ik vind, als je jong bent en je hebt echt gewoon... je wil ergens voor gaan, je kan goed in sport of dingen... dan moet je gaan voor winnen. En op het moment dat je zegt van, oh, het gaat ook leuk... en ik denk vaker na over dingen... want aan de top staan is niet altijd leuk. Denk ik. De ene week wel zeker.
1: Ja, mooi antwoord.
0: Ja. Dat vind ik wel.
1: Ja, dat vind ik ook, zeker.
2: Ja. Ja. Ik denk dat veel mensen het een beetje verheerlijken. Omdat iedereen zegt, ik wil ook net zoals die bekende Nederland. Nou, fijn dat je nergens gewoon een terras kunt zetten. En gewoon
1: ook wel fijn, toch?
2: Zonder dat je in de krant komt. Dus nee, ik bedoel, ja, als je dat moet je zeker doen als je die ambitie hebt.
1: Maar nooit gedacht van als ik bepaalde stappen eerder had genomen, was het nu zo geweest?
2: Was ik maar eerder gaan zingen, dat is eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, want ik ben pas begonnen met 28. En daar had ik misschien al... ik had die drive al... bij ons zat muziek maken in de familie. En ik had die drive al, maar dat durfde ik niet. Ik ging met mijn kameraden op stap. En dan wilde ik naar een band gaan kijken. Ik zei, joh, dan gaan we zo meteen om 10 uur rijden we dan naartoe. En dan stond s'nachts om 12:30. Dan waren we nog niet bij de band geweest. En op een gegeven moment ben ik gewoon zelf op de fiets gesprongen toen nog. En naar Sint-Michiels Gestel gereden. Want dan was het kermis, was het keidruk. En dan ging ik een bandje staan te kijken.
1: Van naar een bandje inderdaad. Ja.
2: Totdat ik hoorde wat een band dan die ja, die hadden een goed salaris, die jongens. Maar ik denk, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: wel allemaal betaald worden van dat salaris.
2: Ja, die kwamen de T-packs in. En ik denk, oh, dat is ook leuk.
1: Ja.
2: Dan heb ik met niemand geen ruzie met over het repertoire. Dan is het gewoon...
1: Gewoon lekker doen wat je zelf wilt, inderdaad. Ja.
2: Maar dat, je moet wel, als je iets wil, moet je het doen als je jong bent.
1: Ja, dat denk ik ook wel, inderdaad.
2: Ja, want ik bedoel, als je mijn kinderen krijgt en je zegt de vrouw, ik moet een singeltje maken, kost 4.000, zegt de vrouw, wij gaan eerst nog nieuwe banden op de auto doen. We moeten nog dubbele glazen in het kozijn. Dus daar komt er gewoon niks van. Dus,
1: nee, daar komt er inderdaad niks meer van.
2: Nee. En dat is best lullig om... maar goed, dus zo zijn we allemaal. Als je kinderen hebt, dan weet iedereen waar ik het over heb.
1: Ja,
2: heb je gewoon mindere tijd.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, we doen nog eentje, Max.
1: Is goed. Laten we nog een keer rollen. Met die mooie tune eronder, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja. Weet je trouwens wie die tune is, of niet?
0: Stamcafé.
1: Staat er niet in? Nee, maar het is niet de uitvoerende artiest natuurlijk, hè?
0: Nee, maar dat hebben we laten maken van Stamcafé. Weet ik niet.
1: Nee, totaal niet.
0: Stamcafé.
1: Het is Mario Matti trouwens.
0: Oh ja, jij weet het wel.
1: Ja, dat weet ik. De synthesizer koning van België natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Oh. 100%.
2: Hij is best goed onderricht, zeg maar.
0: Applaus voor Max. Hij weet vanavond ook iets.
1: Ja, dankjewel. Het had het nooit over gehad. En dan hoor ik het liedje weer. Dat ik ga toch eens een keer even bespreken of je het op je tweet. Maar,
0: is het balletje al gevallen? Of
1: ja, nummer 26. Wat is de vreemdste plek waar je ooit wakker bent geworden, Otto?
0: Nou, daar komt het.
2: Nou ja, die kan ik wel vertellen. Ik bedoel dat je naar huis loopt en dat je weet... en dan de volgende morgen lig je gewoon bij mensen... naast zo'n kabouter die dan, zeg maar, water opzuigt... en dan weer de bovenkant eruit spuugt en dan zo. En dan word je wakker en word je maar... En dan kijk je gewoon in biologisch en denk je, het is 7:30. En ik denk, ben ik gisteravond geweest... dus ben je om 2:00 s'nachts naar huis gegaan en je zo zat. En dan lig je daar gewoon in de tuin. Zomaar.
1: Bij mensen.
2: Ja, gewoon wildvreemde mensen. Goedemorgen.
1: Ja. Weet je ook even wakker gemaakt, of niet?
2: Goedemorgen.
1: Ja. Meneer, het alles goed?
0: Ja, maar vroeger kon dat nog, hè?
1: Ja, vroeger kon dat nog, ja. Zoals ze dat zeggen, ja. Ja, inderdaad.
0: Even een klein bruggetje. Wat vind je het allermooiste Duitse woord, Otto?
2: Liebe.
1: Liebe?
2: Liebe, ja. Liebe, gewoon liefde, jongens. Liefde is gewoon, als je dat hebt...
1: Ja.
2: Ik denk dat daar iedereen op loopt. En zowel in Duits als in Engels. Maar als je geen liefde hebt, dan heb je... geen fijn leven.
1: Ja, dus, jij.
0: Dus jou kunnen we wel blij maken met een dosis liefde.
2: Maar ik krijg al heel veel liefde, man.
0: Nee, je moet zeggen ja.

0: Zo, die drums hoorden er ook nog bij. Otto Lagervet hoorde je natuurlijk met de nieuwe plaat. Ja, bieten!
1: Ja, ja, bieten. En we hadden het over liefde, want dat is wat voordat we het liedje starten. Dit gaat er eigenlijk over dat je verliefd bent op je vrouw al jaren en dat je er eigenlijk niet uitspreekt. Want alles is heel normaal. Kinderen, je bent overal mee bezig. En als je goed naar de tekst luistert, dan snap je ook waarom. Je moet veel waken tegen je vrouw. Zeggen, dat is die geliefde.
2: Precies.
1: En vrouwen zien dat aan jou.
2: Ja.
1: En dat jouw vrouw, als je naar jouw kinderen kijkt en ze kijkt jou dan aan, dan zie je gewoon dat de liefde is. Snap je? Dat andere precies. Manier wat je met elkaar communiceert. En dat doet niet iedereen. En dat is jammer. Want
2: mag wel meer uitgesproken worden.
1: Leven is te kort. Ja,
2: ja
1: moet
2: zeker.
1: Je moet je gewoon houden. Of je moet zeggen op een gegeven moment, die gevoelens niet hebt, dan moet je afscheid van elkaar nemen. Maar
2: als
1: anders is, je wel hebt gewoon
2: anders gewoon wel vaker geluk. Uitspreken.
1: Ja, ja,
2: ja.
1: Ja.
2: Ja, dat vind ik wel een mooie boodschap.
1: Want vanavond rijden we naar huis en er gebeurt iets en je kind nooit meer uitspreken.
2: Nee, dat klopt.
1: Ja.
0: Dat is weer een liedje bij Emiel, hè?
1: Ja.
0: Maar dat is een beetje jouw thuishonk.
1: Oh ja, daar voel ik me eigenlijk heel erg thuis. Ook bij Manfred, maar dat is een ander soort studio. Andere manier van opnemen. Bij Emiel doen we eerst bier drinken en hebben we het eigenlijk over wat mij interesseert of niet interesseert. Of waar ik van aan ga in de krant of wat er. Dan heb je een stukje op het nieuws en dan moet je heel fel. En dan wordt iedereen heel fel in de studio. En dan kunnen we goed niks doen. En een paar weken naar de hand, dan zegt hij, ik heb daar eigenlijk op ingehaakt. Ik heb dit gemaakt. Ik heb ook een liedje opgenomen bij Emiel. En dat heet De Zug fährt weiter. Dus de trein rijdt verder.
2: Ja.
1: En daar vertelde ik tegen Emiel van, ik ben een keer gescheiden, al 14 jaar geleden. Dat je op een gegeven moment denkt, van, ja, ik moet verder. En,
2: ja.
1: En niet terugkijken en dat soort dingen. Mijn treintje rijdt verder. Dus daar komt het eigenlijk op neer. Super plaat geworden. Een beetje Wolfgang Petri plaat. Helemaal geen Otto Lagervet plaat. Maar ik neem hem toch op. Want ik denk, joh, dus ik heb hem zelf geschreven deze keer. Omdat ik vond van, die voel ik, zeg maar. En samen met Emiel. Emiel kwam met het refreintje. En ik heb er twee coupletjes bij geschreven. En toen nog een keer een derde coupletje. Nou ja, gewoon een super plaat. Maar gewoon een beetje bluffachtig ding. Ik neem hem gewoon op. En dan zegt iedereen, maar ja, maar dat is niet jouw stijl. Ja, wat is de stijl van Otto?
2: Ja.
1: Ik volg mijn gevoel.
2: Volgens mij maak jij gewoon vooral wat jij zelf leuk vindt en mooi vindt, denk ik. Dat is wel heel erg belangrijk.
1: Alles begint aan de voorkant.
2: Ja,
1: en
2: zeker.
1: Je kunt ook gewoon zeggen, tien is je beter bij je repertoire blijft. Dan had je misschien meer boeken gehad. En dan denk ik,
2: ja.
1: Maar dan ben ik niet fijn bezig. Want
2: nee,
1: ik heb
2: af en toe
1: dat ik dit vind en dat ik dat vind. En daar maak ik dan muziek over.
2: Precies.
1: Ik volg toch wel een beetje, ondanks dat het niet lijkt, zijn het wel dingen die mij raken, die ik zie.
0: Ja. En over Emiel gesproken. Dat was in de tijd met Weber en Bauer natuurlijk een van de grootste mannen van Nederland.
1: Ja.
0: Dus nu iets anders. Hè. Nu heb je wat andere grote mannen. Ik wil niet zeggen dat hij helemaal afgeschreven is. Maar wat maakt Emiel zo bijzonder?
1: Wat is de
0: kracht van Emiel nou eigenlijk?
1: Precies vertellen dat hij gewoon de gevoelens van een gewone werkmens kan vertalen. Als je naar Marco Borsato luistert, dat is ook mooi, daar gaat ook over houden van. Maar dan gebruik je zo moeilijke woorden dat een LTS'er gewoon denkt, Jezus,
2: waar gaat het over?
1: Waar gaat het over? Terwijl iemand van HBO, die snapt gewoon al die woorden. En denk, ik vind de teksten van Bluff mooi, want je hebt diepgang. En die van André Hazes hebben geen diepgang. Nee, what the fuck? Ik zit in de discotheek, zat ik van de week en ik vond het maar zo gelijk. Dat is nou gewoon met heel weinig woorden en simpele woorden gewoon iemand raken. En
2: precies.
1: En niet allemaal dat hele moeilijke hopsasa. En dat zie je ook als het dan 's avonds 12 uur is. En de directeur staat met zijn stropdas aan. En dan staat er zo'n secretaresse naast. En die heeft jou dan gebeld. Ja, je mag wel zingen, maar je moet niet te plat. Of je moet niet te dit. En dan zing je op een gegeven moment. Toen de tijd heb je even voor mij van Frans Bauer zet de DJ de plat aan. En in de baas in de stropdas en die gooi je die weg. En dan deed de vrouw ook gewoon. En stond iedereen een keer op de dansvloer.
2: Ja.
1: Zijn allemaal hetzelfde.
2: Zijn eigenlijk al hetzelfde. En dat is gewoon, dat zijn liedjes die gewoon voor iedereen gewoon heel herkenbaar zijn. Te begrijpen zijn.
1: Maar sommige mensen durven het ook gewoon zo te zijn zoals ze zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die doen er eigenlijk anders voor. En
2: klopt.
1: Dat is,
2: ik denk dat het wel. De muziek die jij maakt, dat het tegenwoordig wel door een bredere doelgroep wordt ontarmd, denk ik.
1: Ja, nou,
2: was het wel iets wat mensen verschaamden, maar tegenwoordig.
1: Mijn kinderen die luisteren alles ook en zeggen, pap, je hebt een hele leuke nieuwe plaat. En dan zie je hem te slijmen bij pa. Ik zie dan gewoon filmpjes langskomen. En dan denk ik, oké, ze doen het maar. Maar ze kunnen ook tegenwoordig alles luisteren. Wij moesten vroeger een cd'tje kopen, kostte 10. Dan was je zakgeld op.
2: Ja.
1: Kon je voor een week erop weer een ander plaatje kopen. Maar hun doen nou gewoon met Spotify en kunnen luisteren wat ze willen.
2: Ja.
1: Dus die muzieksmaak is heel erg breed.
2: Klopt. Ja, dat is zeker.
1: Mega breed. Dat is gewoon heel makkelijk. Ik van wat mijn kinderen gewoon kennen. Dus gewoon, die beginnen muziek van U2 mee te zingen.
2: Ja.
1: Ik denk, wat heb je daar gehoord?
2: Ja, nou? Ze ook wel weer natuurlijk door tegenwoordig door TikTok, Instagram. Dat wordt, ja, wordt dan weer onder bepaalde filmpje geplaatst bij een bepaalde serie. En dan wordt het weer opnieuw bekend. En dat is ook wel leuk natuurlijk. Door de film van Michael Jackson staan er met 2 hits, ja, van Michael weer in opnieuw in de top 40. Ja, ja, ja, ja. En dat is ook wel weer leuk dat het ook weer een nieuwe generatie weer weet te raken, zeg maar.
1: En die nabestaanden zeggen ook, dat is very nice. Zeg.
2: Ja, very nice voor de portemonnee. Ja. Dat voelt wel lekker.
1: Er is een schipje binnen. Ja.
2: Precies, ja. Ja. Ja, zo is het wel.
0: Ja. Wat een gezellige avond vanavond, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, dat betekent maar 1 ding, dat het er weer op zit voor vanavond. Oh, ik denk, ik ga er even keihard in vanavond.
2: Ja, ja, duidelijk toch?
0: Dat heb jij ook een keer gedaan, hè? Dat is wat je niet nog een keer vader.
2: Daar weet jij niks van.
0: Nou, hoezo? Is het
2: misschien is het wel heel rustig gegaan.
0: En seminar?
2: Nee.
0: Oh, je kon ook rustig. Ja,
2: oh, ja, het komt keihard in, maar ook rustig.
0: Ik, nou, wek je mij terug af, ja. Ja, maar het was wel een gezellige avond vanavond, hè? Ouderwets gezellig, Otto.
2: Ja, zeker, 100%.
1: Ik zit er gewoon een beetje tussen. En ik denk, we hebben eigenlijk wel een man en vrouw. Buiten de microfoon. Nou goed, wel informatief.
2: Ja, toch?
0: Ja, leuk wel. Ja, en dat voor een topsalaris. Dus,
2: Nou, daarom.
0: We gaan volgende week weer vrolijk verder.
2: Nee, volgende week niet. Volgende week is er een verbouwing.
0: Ja, we krijgen een nieuwe mengtafel.
2: Ook. Ik heb dat helemaal niet meegekregen gisteren, joh. We krijgen een nieuwe mengtafel. Met Jan en allemaal dat.
1: Met meer knoppen of minder?
0: Ik hoop eigenlijk met minder, want ik vind het veel te veel.
2: Volgens mij krijgen we een hele mooie upgrade. Dit is al een schitterende tafel, maar wij krijgen een nog mooiere tafel.
0: Ja, en heel misschien dat mijn jingeltje dan voortaan meteen start.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik weet eigenlijk wel zeker. Maar over 2 weken zijn we er wel weer natuurlijk. Hè?
0: Ja, 2 weken en dan hebben wij als goed is, ik doe wat ik wil.
2: Ja, mevrouw Sieneke komt langs. Ja. En ook nog Nelis Leeman.
0: Kijk, dat is leuk, toch?
2: Ja, ja. Gezellig.
0: Ja. Daar heb ik ook een leuk verhaal over, maar dat doen we dan. Want dan
2: over Nelis of over Sieneke?
0: Nee, over Nelis.
2: Over Nelis, oké.
0: Nou, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de vragen. Nadine ook bedankt. En als iemand nog een bingo-mode wil van 75 ballen... dan kunnen jullie je melden op de JND-app op
2: 0857609936.
0: Juist, en dan gaan wij zorgen dat Nadine die op kan sturen.
2: Precies, ja, dat hij bij de juiste persoon terechtkomt.
1: Normaal voor de bingo niet geschikt, maar 75 vragen is meer dan genoeg.
2: Ja, toch? Is toch zo?
1: Ja.
2: Ja. Je kunt hem ook gewoon wisselen, Johan.
0: Ja, nee, ik vind 90 vragen leuker.
2: Ja?
0: Ja.
2: Ja, dat blijft spannend. Of de bingo-modus van 75 kan ook hebben, 150.
0: Ja. Wordt het dinsdag mooi weer, of zitten wij dan in de regen thuis?
2: Volgende week dinsdag?
0: Ja.
2: Ja, dus ja, is het moeilijk om dat nu al te voorspellen, toch? Of niet?
0: Ik hoop dat het dan net zo is als vandaag.
2: Volgens mij, volgende week maandag geeft hij 24 graden maximaal met wat regen. Maar ja, van het weekend geven ze onweer aan. Ja. Altijd na een paar warme dagen in Nederland natuurlijk. Ja, dan komt weer
0: dat bedoel ik. Dus we hebben ook weer een leuke vrije dag. Nou, tot over 2 weken.
2: Tot over 2 weken.
0: Otto, vriendelijk bedankt.
2: Ja, dankjewel Otto voor je tijd.
0: Succes met je platen, want is weer gezellig.
1: Houdoe.
0: Ja, wij gaan eruit met onder andere Elvis Presley. Tot over 2 weken.
2: Tot 2 weken.

0: kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
1: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
2: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
3: ABN. Met de M van Magnifiek.
4: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
1: Kijk nou, de Reddelouw!
5: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
7: 06-22-498.
8: Ondernemers opgelet.
6: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
1: Kijk nou, de Reddelouw!
6: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
9: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
10: Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
12: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Oranje fans opgelet,

0: Day hoor je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Ridderkerk weer naar huis kunnen. Eind van de middag moesten ze het gebouw uit vanwege koolmonoxide. Dat is heel gevaarlijk. Twee mensen die het binnenkregen liggen in het ziekenhuis. Het lek is intussen gevonden. Het demonstratierecht staat onder druk, zegt de nationale ombudsman. Volgens hem leggen gemeenten demonstraties te vaak aan banden uit angst dat ze uit de hand lopen, terwijl de meeste gewoon vreedzaam verlopen. Extra beperkingen opleggen werkt dan ook averechts. Wel zegt de ombudsman dat rellen en geweld er niet bij horen. Er is iemand opgepakt voor een moord in Zwolle een paar maanden geleden. Het slachtoffer werd midden op straat doodgeschoten. Een dag later werd het vuurwapen gevonden. De man die nu is opgepakt komt ook uit Zwolle. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De reden voor de moord is niet bekend. En het Landelijk Actiecomité Scholieren vindt dat eindexamens eigenlijk niet meer bij deze generatie horen. De druk bij leerlingen is gewoon te hoog, blijkt volgens het LAX uit de vele klachten die binnen zijn gekomen. Over HAVO Nederlands werd het meest geklaagd. Een andere manier van toetsen is volgens het LAX beter. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het droog, het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het iets frisser, wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt maximaal 26 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
4: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
5: Welk?
4: Ik ga trouwen.
5: Anders aan de toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
4: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
5: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
6: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
7: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
6: Maatwerk Sanitair.
7: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
9: Het is niet normaal meer.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De avond van J&D.
11: Van J&D.

0: wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
3: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.

0: Contractspecialistbrabant.nl.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Lidl, Lidl deals.
3: Nog een keer. Papa, sneller.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Goedenavond, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Ben jij over je vloer aan het matten?
8: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
9: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
10: Lemmenvloeren.nl.
11: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen
12: en nooit te veel betalen.
11: Ga ze bij de vleuten halen.
12: 25.000 vierkante meter.
11: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
12: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
13: Bestel nu ook eenvoudig online.
14: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
15: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
14: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
16: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
17: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
16: Wat zeg je?
17: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
16: Hoe dan?
17: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
16: Wauw, dat klinkt goed.
17: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Iedere werkdag brengt...

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Radio JND.
2: Ik neem water, jij drinkt wijn. We zullen nooit hetzelfde zijn. Jij leeft vandaag, ik denk aan morgen.

0: ons weg.
1: Fideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar fideico.nl en neem contact op. Fideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Fideico.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. 1 van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het landelijk actiecomité scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
3: Robby's Buitengewoon!
2: In onze ruime showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
3: Robby's Buitengewoon!
2: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
4: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van Impact.
7: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
8: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
9: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
3: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
4: Ja, die Snoeijen-Luijten.
3: Die maken het.
2: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
3: Die maken het.
2: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan.

0: Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
3: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
4: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
3: Vandaag een dakkapel, in één dag.
5: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Goedenavond, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
11: JS Montage.
12: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
13: Holy moly!
14: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
15: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
14: En altijd met hoog rendementsglas.
16: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
14: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
17: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
19: Willem met de Ochtendshow.
2: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
2: De avond van JND.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zien dat de rekening voor verduurzaming bij hen wordt neergelegd in plaats van bij de grote vervuilers. En ook zien ze dat veel subsidies, bijvoorbeeld voor een elektrische auto, vaak bij rijke mensen terechtkomen. Vorige week donderdag werd in het Brabantse Magaren iemand neergeschoten en daar zijn nu 3 mensen voor opgepakt op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. Door de schietpartij raakte een man zwaar gewond. Waarschijnlijk was er een ruzie aan vooraf gegaan. De hitte heeft voor een drukke dag gezorgd bij de Wegenwacht. De ANWB zegt dat ze bijna 5000 keer in actie moesten komen voor autopech. Dat is veel meer dan op een normale dinsdag. De Wegenwacht had het vooral druk met accuproblemen en lekke banden, ook 's avonds nog. En sinds vanavond zijn 700.000 radio- en tv-programma's online terug te vinden. Beeld en Geluid heeft hun archief open gegooid. Het zijn vooral programma's van de publieke omroep, van nieuwsgebeurtenissen tot kinderprogramma's. De directeur van Beeld en Geluid zegt dat het archief een beeld geeft van de Nederlandse geschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu het Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99.
6: Mediamarkt. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
14: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
18: De nacht van J&D.
19: J&D.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja. Dus, Aldi.
8: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
17: Goedenacht. Dit is Radio JND.
18: Jouw Nederlandse dag.
19: Goeie. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
22: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
23: meer. Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips. En nu zijn je zakken leeg?
24: Ah, chips.
23: Maak er een potje van.

0: in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND.

0: Huubke hier.
1: Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond! Ja, jongen.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: je thuis.
1: 1 uur. Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Ginnie Marcusso er niet uit. GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Marcusso er in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. In het Gelderse Voorden is vanavond een kleine bosbrand geweest, meldt Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat hij was aangestoken. Er zouden namelijk mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. De meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de meeste studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En de Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg! Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting.
6: Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Hey mannen!
8: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
9: gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: De nacht van J&D.
16: J&D.

0: NND is jouw Nederlandse dag.
1: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Bruno.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
18: Boost yourself.
19: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken... dit is je kans. Win bij Willem in de ochtendshow een dinerbon van €100... bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt... op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de ochtendshow. Elke dag.
20: Jouw Nederlandse dag.
19: De nacht van JND.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
5: Het is niet normaal meer.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de Nederlandse samenleving elk jaar tientallen miljarden, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Alleen de zorg zelf kost al 16 miljard, 10% van alle zorgkosten. De rest van het geld zit bijvoorbeeld in mantelzorg en aanpassingen in huis. De onderzoekers denken dat het bedrag de komende tijd verder oploopt. Ook vannacht slapen er weer veel asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. Meer dan 100. Er is voor hen ook vannacht geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen, als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Forumleider Lidewij de Vos heeft bij een kamerdebat de wind van voren gekregen. Veel partijen, van links tot rechts, vinden dat zij niet genoeg afstand neemt van geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA zegt dat de Vos daarmee extreemrechts gedachtegoed normaal maakt. En veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
4: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het. Lidl
5: deals. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot.
1: De nacht van JND.
2: JND.